0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 2 uur.
2: Ietsje Verschuren met het NOS Journaal. Bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen te horen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Bewoners en omwonenden zeggen tegen RTV Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat vandaag weer open gaat. Ze vinden dat de gemeente hen op de hoogte had moeten stellen. Ook maken ze zich zorgen over de veiligheid, nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. De Hardenbergenbrug in de A28 in Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De weg was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht en is inmiddels ook in de richting van Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Senegal al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man

viel afgelopen dag van een plezierjacht op het IJ en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag aardig wat zon. Later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 3 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een deel van de commerciële voetbalscholen in Nederland heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag en georganiseerde criminaliteit. Dat meldt Dagblad Trouw op basis van een onderzoeksrapport van de Hogeschool van Amsterdam dat vandaag verschijnt. Op de scholen krijgen kinderen tegen betaling individuele trainingen in de hoop op een carrière als prof. Maar volgens de krant zijn er signalen van witwassen en van werving voor drugscriminaliteit binnen de voetbalscholen. Veroordeelde medewerkers zijn er nog steeds actief en er is weinig aandacht voor een veilige sportomgeving voor de kinderen. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het Buitenij en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. En bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Omwonenden zeggen tegen RTW Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat weer open gaat. Ze vinden dat de gemeente hen op de hoogte had moeten stellen. Ook maken ze zich zorgen over de veiligheid nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 4 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de piloten van het vliegtuig dat vorig weekend van de landingsbaan schoot in Miami waarschuwde zijn collega in de cockpit meerdere keren dat het toestel te hard ging. Dat blijkt uit fragmenten van opnames uit de cockpit die zijn vrijgegeven. Ook werd er gezegd dat het toestel bij de landing te laag vloog. Maar op de waarschuwingen kwam geen eenduidige reactie van de andere piloot. Experts zetten daarom vraagtekens bij hun samenwerking. Bij de crash kwamen 5 mensen om het leven. 3 mensen raakten zwaar gewond. De piloten overleefden het ongeluk. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was het een fractie warmer dan in juli 2023. Dat de aarde opwarmt komt vooral door toename van broeikasgassen in de lucht. En die zijn het gevolg van het verbranden van steenkool, olie en gas. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. Maandag ging de brug onverwacht dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer kon worden gegarandeerd. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. Bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Omwonenden zeggen tegen RTV Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat weer open gaat. Ze maken zich zorgen over de veiligheid nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. Het weer. Vannacht is het op de meeste plekken droog. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag aardig wat zon. Later meer bewolking. Maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 5 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Het aantal storingen op het spoor zal dit jaar, net als vorig jaar, vermoedelijk uitkomen boven het toegestane aantal van 520. En ook volgend jaar zal de limiet naar verwachting worden overschreden. Dat zegt ProRail-topvrouw Mirjam van Veldhuizen tegen het AD. Het gaat om technische storingen, overlast door dieren, maar ook om suïcides. Vorig jaar werd het plafond dat met het ministerie is afgesproken voor het eerst gepasseerd. Daarom kreeg de spoorbeheerder een boete van 2,75 miljoen euro. Nieuwe boetes lijken daarom onvermijdelijk. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was augustus van dit jaar, samen met juli van 2023, de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht, vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. Een van de piloten van het vliegtuig dat vorig weekend van de landingsbaan schoot in Miami waarschuwde zijn collega in de cockpit meerdere keren dat het toestel te hard ging. Dat blijkt uit opnames uit de cockpit. Ook werd er gezegd dat het toestel bij de landing te laag vloog. Maar op de waarschuwingen kwam geen eenduidige reactie van de andere piloot. Experts zetten daarom vraagtekens bij hun samenwerking. Bij de crash kwamen 5 mensen om het leven. 3 mensen raakten zwaar gewond. De piloten overleefden het ongeluk. En Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van de als eerste geplaatste titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets. 6-2, 7-5 en 6-1. Cruciaal was het einde van de 2e set. Van der Zandschulp kreeg bij 5-4 een setpoint op de service van de Duitser, maar wist dat niet te verzilveren. In de game daarna sloeg Zverev wel toe en brak hij de Nederlander, waarna hij de wedstrijd uitspeelde. Zverev neemt het in de halve finale op tegen de ongeplaatste Rus Karin Tsarkanyov. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Chloe FM.

Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was augustus van dit jaar, samen met juli 2023, de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht. Vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is sinds gisteravond laat in beide richtingen weer open, meldt de Rijkswaterstaat. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en er is grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. Het weer op de meeste plaatsen droog. In het noorden kan een bui vallen. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. En het blijft droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. De Voedsel- en Warenautoriteit dreigt met boetes voor 4 Ierse vervoerders van jonge kalfjes. De dieren krijgen tijdens de dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet. Volgens de NVWA moeten de kalfjes tijdens het vervoer worden geholpen bij het drinken.
3: Je moet ze stuk voor stuk moet je ze vastpakken en ze de melkvoeding geven om te zorgen dat ze ook echt de voeding krijgen die ze nodig hebben.
2: De vervoerders krijgen een jaar de tijd om hun werkwijze aan te passen, anders volgen er boetes. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen, meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht in augustus 16,96 graden. Daarmee is het samen met juli 2023 de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht, vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. Het aantal jongeren dat lid is van een bibliotheek is vorig jaar met ruim een vijfde gestegen. De stijging komt deels doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. Volgens de KB Nationale Bibliotheek heeft de BIEB ook een belangrijke sociale functie.
4: Bibliotheken zijn echt een publieke huiskamer geworden, waarvan alles mogelijk is. Er is een ontzettende diversiteit aan activiteiten. Je kan komen om te dwalen, om te ontmoeten, om een kop koffie te drinken.
2: Vorig jaar kwamen er 35 bibliotheken bij. Er zijn er nu bijna 1300 in Nederland. Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets. 6-2, 7-5 en 6-1. Zverev neemt het in de halve finale op tegen de Rus Karin Khachanov. Het weer, vanmorgen geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Graad of 20 wordt het.

0: Steed alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
2: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
1: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versholtveem.
3: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
4: Waar moet ik dan naartoe?
3: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
4: Hoe maak ik een afspraak?
3: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
4: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
3: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
5: Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends. Ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: ZFM Headlines.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De staking gisteren in het openbaar vervoer heeft op Eindhovense scholen niet voor grote problemen gezorgd. Wel voor lege klaslokalen, maar daar waren scholen op voorbereid. In sommige lessen zaten maar een paar leerlingen, maar veel werd daarom ook online gegeven. Alleen voor eerstejaars vonden scholen het extra vervelend, omdat voor hen alles nieuw is en zo hun ritme wordt verstoord. Het stadsbestuur is niet blij met de kamerprijzen in Eindhoven. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer de helft van de studentenkamers op Kamernet veel te duur is. Vooral D66 en Pro maken zich zorgen omdat studenten dan buiten de stad gaan wonen. Het grootste probleem is het aanbod. Er zijn te weinig studentenkamers in de stad. Daarom werkt Eindhoven ook aan veel nieuwbouw, maar dat is nog niet klaar. Bij de Aldi op de Meerkollaan in Eindhoven is maandagavond een inbreker op heterdaad betrapt. Het alarm ging af en de politie kwam kijken, maar kon eerst niks vinden. Omstanders zagen daarna dat iemand zich verstopte achter het logo van de winkel. Dat bleek de inbreker te zijn, hij is aangehouden. Het is niet duidelijk of hij binnen was geweest of dat de politie er op tijd bij was dankzij het alarm. In het nieuwe AZC in Nuenen zijn de eerste asielzoekers aangekomen. Dat zijn vooral gezinnen. Er zijn ook bijna 100 inwoners van Nuenen die zich hebben aangemeld als vrijwilliger. Die moeten de nieuwe bewoners een eindje op weg helpen, zodat ze daarna alles zelfstandig kunnen vinden. Eind deze maand is er ook een open middag, zodat mensen uit Nuenen kunnen zien hoe het AZC eruit ziet. En PSV-aanvoerder Mauro Junior is voor het eerst opgeroepen voor Brazilië. Hij kan zijn debuut maken in de wedstrijd tegen India of Australië. Mauro speelt al bijna 10 jaar bij PSV en is een onmisbare speler geworden. En dat kan hij op 27-jarige leeftijd nu ook voor zijn land worden. PSV heeft op Instagram gereageerd op de selectie en wenst hem veel succes met zijn debuut bij de Goddelijke Canaries. En meer is het de Brainboard vind je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land verloopt de ochtendspits tot nu toe vrij normaal. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht is extra vertraging door een ongeluk tussen Rosmalen-West en de afrit Geldermalsen. 19 kilometer file met wel een uur extra reistijd. De weg is inmiddels wel weer vrij. A16 van Breda naar Rotterdam tussen Breda-Noord en Zevenbergse Hoek. 4 kilometer met 10 minuten vertraging. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef. 5 met 10 minuten oponthoud. En op de A58 Breda richting Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel. 4 kilometer. De vertraging is 5 tot 10 minuten.
0: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

0: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene, aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
2: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
3: Let's Dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
4: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis. Wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet? En heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
5: Maar ik wil dan wel een huisje opnieuw.
4: Inspiratie aan jouw voordeur.
0: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
1: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
6: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 8 uur.
8: Dorald Megens met het NOS-journaal. ProRail denkt dat ook dit jaar het aantal storingen op het spoor uitkomt boven het toegestane aantal van 520. Vorig jaar werd dat aantal voor het eerst gepasseerd, waardoor de spoorbeheerder een boete kreeg van 2,75 miljoen euro. ProRail-topvrouw Mirjam van Veldhuizen verwacht dat ook volgend jaar er meer dan 520 storingen zullen zijn. President Trump belooft elke Amerikaan $5000 als de Republikeinen de meerderheid houden in het Congres. Die toezegging deed hij op de eerste Republikeinse midtermconventie ooit. In november zijn er tussentijdse verkiezingen en de Republikeinen staan er in de peilingen niet goed voor. Daarom kwam Trump met zijn belofte. Naar eigen zeggen, vanwege zijn enorme economische successen. Hij zei niet waar hij de benodigde ruim $1 biljoen vandaan wil halen. Ook is onduidelijk of zo'n uitkering wettelijk wel mag. Sommige commentatoren spreken van omkoping. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Dat komt doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. En ook kunnen leden voor steeds meer activiteiten in de BIEB terecht. En nam het aantal bibliotheken toe. Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets. 6-2, 7-5 en 6-1. Toch kijkt van der Zandschulp terug op een geslaagd toernooi.
9: Ik ben nu 6 weken weg geweest ongeveer. Misschien net iets langer. Heel veel goede wedstrijden gespeeld. Veel potten gewonnen. Veel close wedstrijden ook gewonnen. Dat is alleen maar positief. En hier natuurlijk een heel mooi resultaat neergezet.
8: Het weer.

0: Kalverstraat en de brug bij Gorinchem 19 kilometer file met daar een half uur vertraging. A58 van Bergen op Zoom naar Breda. Tussen Rukven en Breda-West 8 kilometer met een kwartier op onthoud. Verder valt nog op de wat langere file op de A67 van Antwerpen naar Eindhoven. Tussen Hapert en Knopend Rof nu 7 kilometer. De vertraging is ruim 10 minuten.
1: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
2: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
3: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
2: Inspiratie aan jouw voordeur.
4: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.

0: FM Headlines.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De staking gisteren in het openbaar vervoer heeft op Eindhovense scholen niet voor grote problemen gezorgd. Wel voor lege klaslokalen, maar daar waren scholen op voorbereid. In sommige lessen zaten maar een paar leerlingen, maar veel werd daarom ook online gegeven. Alleen voor eerstejaars vonden scholen het extra vervelend, omdat voor hen alles nieuw is en zo hun ritme wordt verstoord. Het stadsbestuur is niet blij met de kamerprijzen in Eindhoven. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer de helft van de studentenkamers op Kamernet veel te duur is. Vooral D66 en Pro maken zich zorgen omdat studenten dan buiten de stad gaan wonen. Het grootste probleem is het aanbod. Er zijn te weinig studentenkamers in de stad. Daarom werkt Eindhoven ook aan veel nieuwbouw, maar dat is nog niet klaar. Bij de Aldi op de Meerkollaan in Eindhoven is maandagavond een inbreker op heterdaad betrapt. Het alarm ging af en de politie kwam kijken, maar kon eerst niks vinden. Omstanders zagen daarna dat iemand zich verstopte achter het logo van de winkel. Dat bleek de inbreker te zijn, hij is aangehouden. Het is niet duidelijk of hij binnen was geweest of dat de politie er op tijd bij was dankzij het alarm. In het nieuwe AZC in Nuenen zijn de eerste asielzoekers aangekomen. Dat zijn vooral gezinnen. Er zijn ook bijna 100 inwoners van Nuenen die zich hebben aangemeld als vrijwilliger. Die moeten de nieuwe bewoners een eindje op weg helpen, zodat ze daarna alles zelfstandig kunnen vinden. Eind deze maand is er ook een open middag, zodat mensen uit Nuenen kunnen zien hoe het AZC eruit ziet. En PSV-aanvoerder Mauro Junior is voor het eerst opgeroepen voor Brazilië. Hij kan zijn debuut maken in de wedstrijd tegen India of Australië. Mauro speelt al bijna 10 jaar bij PSV en is een onmisbare speler geworden. En dat kan hij op 27-jarige leeftijd nu ook voor zijn land worden. PSV heeft op Instagram gereageerd op de selectie en wenst hem veel succes met zijn debuut bij de Goddelijke Canaries. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land is vanmorgen extra vertraging op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen de afrit Geldermalsen en knooppunt Empel 17 kilometer file met een half uur vertraging. Het asfalt is beschadigd, de rechterrijstrook is dicht. De andere kant op van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Hintel en Waardenburg 12 kilometer met een kwartier oponthoud. A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 8 met een half uur vertraging. A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Moerdijk en knooppunt Plakenpolder. 20 minuten oponthoud. A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef 9 kilometer. De vertraging is een kwartier. En op de A59 naar Den Bosch tussen de afrit Dussen en Vlijmen 12 kilometer langzaam rijdend verkeer met 10 tot 15 minuten extra reistijd.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven.

0: winterkleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
2: 9 uur.
3: Door Almegens met het NOS Journaal. Nederland koopt samen met Zweden een eigen verkenningsvliegtuig. Daarmee wil Defensie sneller vijandelijk gevaar op het spoor komen, zoals spionagedrones. Het toestel, de Saab Global Eye, kan op grote hoogte vliegen en op lange afstanden in de gaten houden wat er gebeurt. Nu gebeurt dat nog in samenwerking met andere NAVO-landen, maar de AWACS-verkenningstoestellen van de NAVO worden gezien als verouderd. De Voedsel- en Warenautoriteit dreigt met boetes voor 4 Ierse vervoerders van kalfjes. De dieren krijgen tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet. De vervoerders krijgen een jaar de tijd om de werkwijze aan te passen. Staatssecretaris Erkens zegt dat het kabinet zich ook blijft inzetten om de Europese regels aan te passen.
4: Nederland is wel een belangrijke speler in de kalversector in Europa. Dus we hebben best wel een rol waar andere landen heen kijken. En we houden wel de Europese inzet, ja, om de regels in Europa aangepast te krijgen. Want als je alleen als Nederland de regels aanpast en de dieren gaan naar een andere locatie, dan schiet je op de korte termijn ook weinig op.
3: President Trump heeft elke volwassen Amerikaan $5000 beloofd als in november de Republikeinen de meerderheid behouden in het congres. In de peilingen voor de tussentijdse verkiezingen staat zijn partij er niet goed voor. Trump zei er niet bij waar hij de benodigde ruim $1 biljoen vandaan wil halen. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Volgens de Vereniging van Openbare Bibliotheken doen bibliotheken veel om jonger publiek te trekken.
5: Dat kunnen leesclubs zijn, dat kunnen gesprekken zijn over young adult. Dat kan het aanpassen van de collectie zijn. Je ziet bijvoorbeeld steeds meer manga-collectie ook bijvoorbeeld. Maar ook bijvoorbeeld avonden met schrijvers bezoeken.
3: Ook geven bibliotheken korting of gratis abonnementen aan mensen boven de 18. Het weer geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel droog. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is nog behoorlijk druk op de wegen in het zuiden van het land. De files vanaf 10 minuten vertraging staan op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen de afrit Geldermalsen en knooppunt Empel 17 kilometer met 3 kwartier vertraging. Er zit een gat in het wegdek, de rechterrijstrook is dicht. De andere kant op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Paardenburg 11 met daar 20 minuten op onthoud. Dan de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht 8 kilometer met 20 minuten vertraging. Dan de A27 van Breda naar Gorkum tussen Oosterhout en de brug bij Gorkum 15 kilometer file. Je bent daar een half uur langer onderweg. A59 naar Den Bosch tussen de afrit Dussen en Den Bosch West 14 kilometer file met een half uur extra reistijd. En op de N279 van Helmond naar Den Bosch tussen Keldonk en de aansluiting met de A50 4 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is een half uur.
7: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
8: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
9: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
10: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
7: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen.

0: van de Brainport. Glow FM, headlines.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De staking gisteren in het openbaar vervoer heeft op Eindhovense scholen niet voor grote problemen gezorgd. Wel voor lege klaslokalen, maar daar waren scholen op voorbereid. In sommige lessen zaten maar een paar leerlingen, maar veel werd daarom ook online gegeven. Alleen voor eerstejaars vonden scholen het extra vervelend, omdat voor hen alles nieuw is en zo hun ritme wordt verstoord. Het stadsbestuur is niet blij met de kamerprijzen in Eindhoven. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer de helft van de studentenkamers op Kamernet veel te duur is. Vooral D66 en Pro maken zich zorgen omdat studenten dan buiten de stad gaan wonen. Het grootste probleem is het aanbod. Er zijn te weinig studentenkamers in de stad. Daarom werkt Eindhoven ook aan veel nieuwbouw, maar dat is nog niet klaar. Bij de Aldi op de Meerkollaan in Eindhoven is maandagavond een inbreker op heterdaad betrapt. Het alarm ging af en de politie kwam kijken, maar kon eerst niks vinden. Omstanders zagen daarna dat iemand zich verstopte achter het logo van de winkel. Dat bleek de inbreker te zijn, hij is aangehouden. Het is niet duidelijk of hij binnen was geweest of dat de politie er op tijd bij was dankzij het alarm. In het nieuwe AZC in Nuenen zijn de eerste asielzoekers aangekomen. Dat zijn vooral gezinnen. Er zijn ook bijna 100 inwoners van Nuenen die zich hebben aangemeld als vrijwilliger. Die moeten de nieuwe bewoners een eindje op weg helpen, zodat ze daarna alles zelfstandig kunnen vinden. Eind deze maand is er ook een open middag, zodat mensen uit Nuenen kunnen zien hoe het AZC eruit ziet. En PSV-aanvoerder Mauro Junior is voor het eerst opgeroepen voor Brazilië. Hij kan zijn debuut maken in de wedstrijd tegen India of Australië. Mauro speelt al bijna 10 jaar bij PSV en is een onmisbare speler geworden. En dat kan hij op 27-jarige leeftijd nu ook voor zijn land worden. PSV heeft op Instagram gereageerd op de selectie en wenst hem veel succes met zijn debuut bij de Goddelijke Canaries. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 richting Den Bosch. Vanuit Utrecht tussen de afrit Geldermalsen en knooppunt Empel 16 kilometer met 3 kwartier vertraging. Er zit daar een gat in het wegdek. De rechterrijstrook is dicht. A59 naar Den Bosch tussen de afrit Dussen en Vlijmen 11 kilometer file met 1 kwartier vertraging. En op de N65 van Tilburg naar Den Bosch tussen de afrit Haren en Kromvoort 4 kilometer met ruim 10 minuten op onthoud.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene, aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
2: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
3: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
2: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Versholtveem.
1: Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends. Ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
4: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
5: Waar moet ik dan naartoe?
4: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
5: Hoe maak ik een afspraak?
4: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
5: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
4: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
1: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
0: Rexo.nl. Met dubbel X en dubbel O.
6: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 10 uur.
8: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland koopt samen met Zweden een eigen verkenningsvliegtuig om sneller vijandelijke toestellen op het spoor te komen, zoals spionagedrones. De Saab Global Eye kan op grote hoogte over lange afstanden land, zee en lucht in de gaten houden. Nu maakt Nederland nog gebruik van AWACS-verkenningstoestellen van de NAVO, maar volgens Defensie zijn die verouderd. Het Internationaal Monetair Fonds heeft deze zomer een belangrijke benoeming op het laatste moment veranderd om de Amerikaanse president Trump niet voor het hoofd te stoten, schrijft de Financial Times. Het IMF wilde een Portugees benoemen als hoofdeconoom, maar zag ervan af omdat hij vorig jaar had gewaarschuwd voor de gevolgen van de Amerikaanse importheffingen. In plaats van de Portugees werd daarom een Brits-Argentijnse econoom voorgedragen die Trumps handelsbeleid minder had bekritiseerd. Trump heeft elke volwassen Amerikaan $5000 beloofd als in november de Republikeinen de meerderheid behouden in het congres. In de peilingen voor de tussentijdse verkiezingen staat zijn partij er niet goed voor. Of zo'n uitkering wettelijk wel mag, is niet duidelijk. Sommige commentatoren spreken van omkoping. De Oekraïense president Zelensky is dinsdag later dan gepland in Noorwegen aangekomen door een dreigende drone-aanval. Zelensky vloog vanuit Moldavië naar Noorwegen om de uitvaart van koning Harald bij te wonen. Maar het Moldavische luchtruim ging dicht omdat er een Russische drone in aantocht was. Mogelijk had die Zelensky's vliegtuig als doelwit. De drone ontplofte uiteindelijk 160 kilometer verderop. Daarna kon Zelensky alsnog naar Noorwegen vliegen. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Vanavond

0: langzaam. Tussen de afrit Geldermalsen en Zaltbommel 7 kilometer met een kwartier vertraging. Er zat een gat in het wegdek, maar inmiddels is de rijbaan weer vrij. Op de A58 van Eindhoven naar Tilburg bij Moergestel 4 kilometer file met maximaal 10 minuten vertraging. En op de N65 van Tilburg naar Den Bosch tussen de afrit Helvoort en Kromvoort 2 kilometer file met 10 minuten extra reistijd.
1: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
2: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
3: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
4: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
3: Inspiratie aan jouw voordeur.
1: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenen.

0: FM Headlines.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De staking gisteren in het openbaar vervoer heeft op Eindhovense scholen niet voor grote problemen gezorgd. Wel voor lege klaslokalen, maar daar waren scholen op voorbereid. In sommige lessen zaten maar een paar leerlingen, maar veel werd daarom ook online gegeven. Alleen voor eerstejaars vonden scholen het extra vervelend, omdat voor hen alles nieuw is en zo hun ritme wordt verstoord. Het stadsbestuur is niet blij met de kamerprijzen in Eindhoven. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer de helft van de studentenkamers op Kamernet veel te duur is. Vooral D66 en Pro maken zich zorgen omdat studenten dan buiten de stad gaan wonen. Het grootste probleem is het aanbod. Er zijn te weinig studentenkamers in de stad. Daarom werkt Eindhoven ook aan veel nieuwbouw, maar dat is nog niet klaar. Bij de Aldi op de Meerkollaan in Eindhoven is maandagavond een inbreker op heterdaad betrapt. Het alarm ging af en de politie kwam kijken, maar kon eerst niks vinden. Omstanders zagen daarna dat iemand zich verstopte achter het logo van de winkel. Dat bleek de inbreker te zijn, hij is aangehouden. Het is niet duidelijk of hij binnen was geweest of dat de politie er op tijd bij was dankzij het alarm. In het nieuwe AZC in Nuenen zijn de eerste asielzoekers aangekomen. Dat zijn vooral gezinnen. Er zijn ook bijna 100 inwoners van Nuenen die zich hebben aangemeld als vrijwilliger. Die moeten de nieuwe bewoners een eindje op weg helpen, zodat ze daarna alles zelfstandig kunnen vinden. Eind deze maand is er ook een open middag, zodat mensen uit Nuenen kunnen zien hoe het AZC eruit ziet. En PSV-aanvoerder Mauro Junior is voor het eerst opgeroepen voor Brazilië. Hij kan zijn debuut maken in de wedstrijd tegen India of Australië. Mauro speelt al bijna 10 jaar bij PSV en is een onmisbare speler geworden. En dat kan hij op 27-jarige leeftijd nu ook voor zijn land worden. PSV heeft op Instagram gereageerd op de selectie en wenst hem veel succes met zijn debuut bij de Goddelijke Canaries. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
0: FM, het ritme van de Brainport.

Chloe FM.

0: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveem geweest?
2: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
1: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Versalsveem.
3: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
4: Waar moet ik dan naartoe?
3: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
4: Hoe maak ik een afspraak?
3: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
4: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
3: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
5: Let's Dance, bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
6: 1FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via 1FM.nl.
7: 11 uur.
8: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De GGD's waren niet goed voorbereid op de coronapandemie. Dat zei Anja Schreier aan het begin van haar verhoor bij de enquêtecommissie Corona. Schreier was tijdens de pandemie hoofd algemene infectieziektebestrijding van de GGD Amsterdam en ze werd lid van het Outbreak Management Team. Volgens Schreier waren de GGD's niet goed uitgerust. Er moesten snel mensen worden opgeleid om te helpen bij het bron- en contactonderzoek. Bovendien was preventie volgens haar altijd al een sluitpost op de begroting. Bij een brand op een veerboot in de Filipijnen zijn minstens 5 mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen worden nog vermist. Ruim 40 passagiers zijn tot nu toe gered. Vanwege de sterke stroming en slecht weer verloopt de reddingsoperatie moeizaam, zegt de kustwacht. De veerboot was onderweg van hoofdstad Manila naar Coron in het westen van de Filipijnen toen brand uitbrak. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het vliegtuig waarmee de Oekraïense president Zelensky dinsdag naar Noorwegen vloog was mogelijk doelwit van een Russische droneaanval. Zelensky vloog vanuit Moldavië, maar dat land sloot het luchtruim toen er een Russische drone in aantocht was. Toen het gevaar was geweken, kon Zelensky alsnog verder vliegen om bij de uitvaart te zijn van koning Harald. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen de 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Dat komt doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. En ook kunnen leden voor steeds meer activiteiten in de BIEB terecht en nam het aantal bibliotheken toe. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Morgen bewolkt met wat regen en zo 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar onze informatieavond. U bent van 19:30 tot 21:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
2: Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends, ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: FM Headlines.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De staking gisteren in het openbaar vervoer heeft op Eindhovense scholen niet voor grote problemen gezorgd. Wel voor lege klaslokalen, maar daar waren scholen op voorbereid. In sommige lessen zaten maar een paar leerlingen, maar veel werd daarom ook online gegeven. Alleen voor eerstejaars vonden scholen het extra vervelend, omdat voor hen alles nieuw is en zo hun ritme wordt verstoord. Het stadsbestuur is niet blij met de kamerprijzen in Eindhoven. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer de helft van de studentenkamers op Kamernet veel te duur is. Vooral D66 en Pro maken zich zorgen omdat studenten dan buiten de stad gaan wonen. Het grootste probleem is het aanbod. Er zijn te weinig studentenkamers in de stad. Daarom werkt Eindhoven ook aan veel nieuwbouw, maar dat is nog niet klaar. Bij de Aldi op de Meerkollaan in Eindhoven is maandagavond een inbreker op heterdaad betrapt. Het alarm ging af en de politie kwam kijken, maar kon eerst niks vinden. Omstanders zagen daarna dat iemand zich verstopte achter het logo van de winkel. Dat bleek de inbreker te zijn, hij is aangehouden. Het is niet duidelijk of hij binnen was geweest of dat de politie er op tijd bij was dankzij het alarm. In het nieuwe AZC in Nuenen zijn de eerste asielzoekers aangekomen. Dat zijn vooral gezinnen. Er zijn ook bijna 100 inwoners van Nuenen die zich hebben aangemeld als vrijwilliger. Die moeten de nieuwe bewoners een eindje op weg helpen, zodat ze daarna alles zelfstandig kunnen vinden. Eind deze maand is er ook een open middag, zodat mensen uit Nuenen kunnen zien hoe het AZC eruit ziet. En PSV-aanvoerder Mauro Junior is voor het eerst opgeroepen voor Brazilië. Hij kan zijn debuut maken in de wedstrijd tegen India of Australië. Mauro speelt al bijna 10 jaar bij PSV en is een onmisbare speler geworden. En dat kan hij op 27-jarige leeftijd nu ook voor zijn land worden. PSV heeft op Instagram gereageerd op de selectie en wenst hem veel succes met zijn debuut bij de Goddelijke Canaries. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Je hebt nu vertraging op de A59 richting Den Bosch. Tussen Maden en knooppunt Hooipolder staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 5 minuten tijdsverlies. En tot zover de ANWB.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: u uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso- en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
2: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
3: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
2: Inspiratie aan jouw voordeur.
4: Let's Dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
0: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
5: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 12 uur.
7: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De afgelopen week zijn in Nederland 2 mensen overleden aan het Westnijlvirus. Daarmee komt het totaal aantal doden als gevolg van het virus op 3 te staan, zegt het RIVM. Totaal aantal besmettingen staat op 18. Een week geleden waren dat er 9. Het virus is vastgesteld in 6 provincies. De slachtoffers kregen het allemaal van een besmette mug. Er is geen besmetting van mens tot mens mogelijk. Verreweg de meeste besmette mensen hebben geen of milde klachten. Minder dan 1% wordt ernstig ziek. Premier Jette en D66 gebruiken geregeld AI om berichten voor sociale media te schrijven, blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Sinds de val van het kabinet Schoof zijn zeker 68 berichten van Jette en 164 van zijn partij gegenereerd met kunstmatige intelligentie. Het gaat vaak om persoonlijke of gevoelige onderwerpen, zoals de excuses aan de Molukse gemeenschap of de MH17-herdenking. In een reactie erkent D66 dat AI wordt gebruikt als hulpmiddel, maar benadrukt dat er altijd menselijke controle is. Deskundigen waarschuwen dat AI-teksten leiden tot eenheidsworst en slecht zijn voor de geloofwaardigheid van de premier. De GGD's waren niet goed voorbereid op de coronapandemie. Dat zei Anja Schreier bij de enquêtecommissie Corona. Zij werkte destijds bij de GGD Amsterdam en was lid van het OMT. Volgens Schreier moesten snel mensen worden opgeleid om te helpen bij het bron- en contactonderzoek. Ook was preventie volgens haar een sluitpost op de begroting. Bij de WK wielrennen op de weg later deze maand in Montreal is Demi Vollering de kopvrouw voor Nederland. Meervoudig wereldkampioene Anna van der Breggen en Marianne Vos zijn niet geselecteerd. Het is niet duidelijk waarom niet. Het weer.

0: Studio.nl. Kies je voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
2: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
3: Waar moet ik dan naartoe?
2: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
3: Hoe maak ik een afspraak?
2: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
3: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
2: Precies, Tandartsenpost. Post Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
4: Let's Dance, bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: FM Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. In Veldhoven raakte een fietser vanmorgen zwaar gewond nadat hij werd geschept door een auto op de run bij het oversteken. De fietser klapte op de voorruit, die flink beschadigd raakte. Het slachtoffer moest met spoed naar het ziekenhuis en werd naar Tilburg gebracht. Het is niet bekend hoe het met de bestuurder van de auto gaat. Ook de oorzaak van het ongeluk is niet bekend. 30 bomen in Son en Breugel moeten met spoed gekapt worden. Ze zijn een acuut gevaar voor wandelaars in natuurgebied Sonse Bergen en de wijken Het Zand en Het Harde Ven. De droogte en extreme neerslag van de afgelopen tijd zijn een belangrijke oorzaak van de problemen. Dat konden de bomen niet aan. Later dit jaar moeten er nog ruim 600 bomen gekapt worden die ook gevaar opleveren. Een vrachtwagenchauffeur uit Mierlo raakte vannacht gewond bij een ongeluk in Terschuur in Gelderland. Hij botste tegen een bergingswagen. Die had toen net een pijlwagen opgehaald die beschadigd was na een ander ongeluk op de A1. De berger en de vrachtwagen raakten beschadigd. Vooral de beide cabines lagen flink in de kreukels. Een Eindhovense start-up die fruit beschermt met het effect van bliksem heeft 17 miljoen euro opgehaald om het product beter bekend te maken. Door hun methode krijgen schimmels geen kans zonder gebruik van chemische stoffen. In Groot-Brittannië wordt het al gebruikt door aardbeientelers, maar het bedrijf wil ook in Europa en Amerika meer klanten krijgen. Het werkt ook bij appels en druiven. En inwoners van Veldhoven kunnen dit jaar nog 10 keer gratis met de bus in heel Zuidoost-Brabant. De gemeente heeft daar samen met Hermes een speciale 10-rittenkaart voor bedacht. Die kan deze maand gratis worden aangevraagd via de gemeente. De 10 busritten kunnen tot eind dit jaar worden gemaakt. Het moet mensen laten zien dat de bus een goed en snel alternatief is voor de auto. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: u uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso- en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene, aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
2: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
3: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraeten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraeten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
4: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veersalsveen geweest?
5: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
4: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Veersalsveen.
0: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
1: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
6: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 1 uur.
8: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De relatie tussen ouders en scholen lijkt te verharden. En dat zorgt voor werkstress bij leraren, schrijft de Onderwijsraad in een rapport aan onderwijsminister Letschert. Volgens de raad stappen ouders en scholen steeds vaker naar geschillencommissies als er een conflict is. Het gaat bijvoorbeeld vaak mis bij het schooladvies aan een kind van groep 8. Ouders vinden dan dat hun kind een hoger niveau aan kan dan de school adviseert. Advocaten die slachtoffers van partnergeweld bijstaan worden steeds vaker bedreigd. Ze worden bijvoorbeeld na een zitting opgewacht of hun auto wordt klemgereden, blijkt uit onderzoek van Investico, De Groene Amsterdammer en RTL Nieuws. Bijna de helft van de familierechtadvocaten die aan het onderzoek meewerkte heeft zoiets meegemaakt. De afgelopen week zijn in Nederland 2 mensen overleden aan het Westnijlvirus. Daarmee komt het totaal aantal op 3 te staan, zegt het RIVM. Het aantal besmettingen steeg naar 18. Het Westnijlvirus verspreidt zich door besmette muggen en is nu vastgesteld in 6 provincies. Verreweg de meeste besmette mensen hebben geen of milde klachten. Het Internationaal Monetair Fonds heeft deze zomer een belangrijke benoeming op het laatste moment veranderd om de Amerikaanse president Trump niet voor het hoofd te stoten, schrijft de Financial Times. In plaats van een Portugees die de Amerikaanse importheffingen had bekritiseerd, werd een Brits-Argentijnse kandidaat benoemd als hoofdeconoom van het IMF. De Groningse gemeente Oldambt geeft geen vergunning voor een metershoog beeld van Lenin in Oostwold. Het zou komen te staan bij een museum over het communisme in Oost-Groningen. Maar volgens de gemeente roept het te veel weerstand op. De initiatiefnemers willen nu helemaal stoppen met het museum. Het weer. Vanmiddag is het wisselend bewolkt, blijft vrijwel overal droog. Het is 18 graden in het noorden.

0: even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel @slagerijreinders.nl.
1: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Verse Hotfame.
2: Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends. Ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
3: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
4: Waar moet ik dan naartoe?
3: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
4: Hoe maak ik een afspraak?
3: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
4: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
3: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.

0: ZFM Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. In Veldhoven raakte een fietser vanmorgen zwaar gewond nadat hij werd geschept door een auto op de run bij het oversteken. De fietser klapte op de voorruit, die flink beschadigd raakte. Het slachtoffer moest met spoed naar het ziekenhuis en werd naar Tilburg gebracht. Het is niet bekend hoe het met de bestuurder van de auto gaat. Ook de oorzaak van het ongeluk is niet bekend. 30 bomen in Son en Breugel moeten met spoed gekapt worden. Ze zijn een acuut gevaar voor wandelaars in natuurgebied Sonse Bergen en de wijken Het Zand en Het Harde Ven. De droogte en extreme neerslag van de afgelopen tijd zijn een belangrijke oorzaak van de problemen. Dat konden de bomen niet aan. Later dit jaar moeten er nog ruim 600 bomen gekapt worden die ook gevaar opleveren. Een vrachtwagenchauffeur uit Mierlo raakte vannacht gewond bij een ongeluk in Terschuur in Gelderland. Hij botste tegen een bergingswagen. Die had toen net een pijlwagen opgehaald die beschadigd was na een ander ongeluk op de A1. De berger en de vrachtwagen raakten beschadigd. Vooral de beide cabines lagen flink in de kreukels. Een Eindhovense start-up die fruit beschermt met het effect van bliksem heeft 17 miljoen euro opgehaald om het product beter bekend te maken. Door hun methode krijgen schimmels geen kans zonder gebruik van chemische stoffen. In Groot-Brittannië wordt het al gebruikt door aardbeientelers, maar het bedrijf wil ook in Europa en Amerika meer klanten krijgen. Het werkt ook bij appels en druiven. En inwoners van Veldhoven kunnen dit jaar nog 10 keer gratis met de bus in heel Zuidoost-Brabant. De gemeente heeft daar samen met Hermes een speciale 10-rittenkaart voor bedacht. Die kan deze maand gratis worden aangevraagd via de gemeente. De 10 busritten kunnen tot eind dit jaar worden gemaakt. Het moet mensen laten zien dat de bus een goed en snel alternatief is voor de auto. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht staat 4 kilometer file met een kwartier op onthoud. En iets verderop tussen de Moerdijkbrug en de afrit Dordrecht Centrum doe je er ook nog eens 10 minuten langer over. En tot slot de A76 Geleen richting Aken. Door grenscontroles heb je vanaf knooppunt Kundenberg 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
2: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
3: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
4: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
1: Rexo.nl, met dubbel X en dubbel O.
0: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
5: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 2 uur.
7: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie doet opnieuw uitgebreid onderzoek in en bij Overasselt vanwege de dodelijke schietpartij van vorige week. Er wordt onder meer extra onderzoek gedaan bij 2 basisscholen in de omgeving, nadat de marechaussee gisteren in de buurt van een van de scholen vuurwapens had gevonden. Hoewel er geen concrete aanwijzingen zijn dat op deze locaties nog meer wapens liggen, heeft de politie besloten ook daar onderzoek te doen. De relatie tussen ouders en scholen lijkt te verharden. En dat zorgt voor werkstress bij leraren, schrijft de Onderwijsraad in een rapport aan minister Letschert. Volgens de raad stappen ouders en scholen steeds vaker naar geschillencommissies als er een conflict is. Het gaat bijvoorbeeld vaak mis bij het schooladvies aan een kind van groep 8. Ouders vinden dan dat hun kind een hoger niveau aan kan dan de school adviseert. In de Deense plaats Rebild, iets ten zuiden van Aalborg, is een man die een terras aanlegde in zijn achtertuin op een grote vikingschat gestuit. Een vat met 18,5 kilo aan zilver werd daar zo'n 1000 jaar geleden begraven. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit een groot aantal zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Het dak van het torentje op het Binnenhof blijkt nog in de originele staat uit 1547 te zijn. Hoewel er nooit groot onderhoud is gedaan, is de constructie nog altijd in goede staat, blijkt uit onderzoek tijdens de renovatie van het Binnenhof. Deskundigen noemen het heel bijzonder dat de 8 meter hoge spits na bijna 500 jaar nog zo gaaf is. Het torentje was ooit de dienstwoning van een kastelein. In 1982 maakte premier Lubbers er het kantoor van de minister-president van. En dat is het nog steeds. Het weer. Vanmiddag is het wisselend bewolkt. Blijft vrijwel overal droog. Het is 18 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Ook morgen overdag bewolkt met wat regen. En dan wordt het zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Voor knooppunt Empel staat 2 kilometer file met 5 minuten vertraging. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht doe je er tussen knooppunt Hintham en afrit Kerkdriel 5 minuten langer over. Door een kapotte vrachtauto zijn 2 rijstroken dicht. En tot slot de A16 Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht staat 8 kilometer file met 1 uur extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: 30 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl. Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends, ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
1: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering, lekker dichtbij.

0: ZFM Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. In Veldhoven raakte een fietser vanmorgen zwaar gewond nadat hij werd geschept door een auto op de run bij het oversteken. De fietser klapte op de voorruit, die flink beschadigd raakte. Het slachtoffer moest met spoed naar het ziekenhuis en werd naar Tilburg gebracht. Het is niet bekend hoe het met de bestuurder van de auto gaat. Ook de oorzaak van het ongeluk is niet bekend. 30 bomen in Son en Breugel moeten met spoed gekapt worden. Ze zijn een acuut gevaar voor wandelaars in natuurgebied Sonse Bergen en de wijken Het Zand en Het Harde Ven. De droogte en extreme neerslag van de afgelopen tijd zijn een belangrijke oorzaak van de problemen. Dat konden de bomen niet aan. Later dit jaar moeten er nog ruim 600 bomen gekapt worden die ook gevaar opleveren. Een vrachtwagenchauffeur uit Mierlo raakte vannacht gewond bij een ongeluk in Terschuur in Gelderland. Hij botste tegen een bergingswagen. Die had toen net een pijlwagen opgehaald die beschadigd was na een ander ongeluk op de A1. De berger en de vrachtwagen raakten beschadigd. Vooral de beide cabines lagen flink in de kreukels. Een Eindhovense start-up die fruit beschermt met het effect van bliksem heeft 17 miljoen euro opgehaald om het product beter bekend te maken. Door hun methode krijgen schimmels geen kans zonder gebruik van chemische stoffen. In Groot-Brittannië wordt het al gebruikt door aardbeientelers, maar het bedrijf wil ook in Europa en Amerika meer klanten krijgen. Het werkt ook bij appels en druiven. En inwoners van Veldhoven kunnen dit jaar nog 10 keer gratis met de bus in heel Zuidoost-Brabant. De gemeente heeft daar samen met Hermes een speciale 10-rittenkaart voor bedacht. Die kan deze maand gratis worden aangevraagd via de gemeente. De 10 busritten kunnen tot eind dit jaar worden gemaakt. Het moet mensen laten zien dat de bus een goed en snel alternatief is voor de auto. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land vielen op de A2 Eindhoven-Utrecht bij afrit Kerkdriel nog 10 minuten vertraging. Stond een kapotte vrachtauto, maar die is weer op weg geholpen. Alle rijstroken zijn vrij. 10 minuten vertraging op de A16 Breda-Rotterdam bij knooppunt Klaverpolder. En een kwartiertje oponthoud op de A29 vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam bij knooppunt Hellegatplein.
3: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveem geweest?
1: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
0: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versalsveem.
2: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkel aan huis.nl.
3: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
2: Inspiratie aan jouw voordeur.
4: Let's Dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
5: In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 3 uur.
7: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De openbare verhoren van de corona-enquête in de Tweede Kamer zitten erop. In 9 weken werden 47 getuigen gehoord, sommige 2 keer. Als laatste was vandaag Anja Schreier aan de beurt. Zij werkte bij de Amsterdamse GGD en was OMT-lid. Schreier zei dat de GGD's niet goed op de coronapandemie waren voorbereid. Bij een volgende pandemie zal dat volgens haar opnieuw onvoldoende zijn, omdat de budgetten alweer zijn teruggeschroefd. De enquêtecommissie gaat nu werken aan het eindverslag dat begin volgend jaar klaar moet zijn. De Europese Centrale Bank heeft opnieuw de rente verhoogd in een poging de prijsstijgingen tegen te gaan. De rente stijgt met 0,25 naar 2,5%. Een hogere rente maakt geld lenen duurder, waardoor de economie minder hard gaat draaien en de prijzen minder hard stijgen. Het is de 2e renteverhoging dit jaar. De politie doet opnieuw uitgebreid onderzoek in en bij Overasselt vanwege de dodelijke schietpartij van vorige week. Er wordt onder meer extra onderzoek gedaan bij 2 basisscholen in de omgeving, nadat de marechaussee gisteren in de buurt van een van de scholen vuurwapens had gevonden. Hoewel er geen concrete aanwijzingen zijn dat op deze locaties nog meer wapens liggen, heeft de politie besloten ook daar onderzoek te doen. In de Deense plaats Rebild, iets ten zuiden van Aalborg, is een man die een terras aanlegde in zijn achtertuin op een grote vikingschat gestuit. Een vat met 18,5 kilo aan zilver werd daar zo'n 1000 jaar geleden begraven. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit een groot aantal zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Het weer, het is wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, bij 18 tot 20 graden. Vannacht trekt de wind aan en kan er wat regen vallen. Morgen eerst bewolkt met wat lichte regen. Later breekt in het westen de zon door. En het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Dordrecht Centrum. 7 kilometer file, 10 minuutjes vertraging daar. 10 minuutjes op de A59 vanuit Den Bosch naar knooppunt Zonzeel bij afrit Engelen. En 10 minuten vertraging op de N279 vanuit Roermond naar Den Bosch. Rijden langzaam tot de aansluiting met de A50.
9: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
10: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene, aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
11: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
12: Waar moet ik dan naartoe?
11: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
12: Hoe maak ik een afspraak?
11: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
12: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
11: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
9: Rexo.nl met de

0: FM Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. In Veldhoven raakte een fietser vanmorgen zwaar gewond nadat hij werd geschept door een auto op de run bij het oversteken. De fietser klapte op de voorruit, die flink beschadigd raakte. Het slachtoffer moest met spoed naar het ziekenhuis en werd naar Tilburg gebracht. Het is niet bekend hoe het met de bestuurder van de auto gaat. Ook de oorzaak van het ongeluk is niet bekend. 30 bomen in Son en Breugel moeten met spoed gekapt worden. Ze zijn een acuut gevaar voor wandelaars in natuurgebied Sonse Bergen en de wijken Het Zand en Het Harde Ven. De droogte en extreme neerslag van de afgelopen tijd zijn een belangrijke oorzaak van de problemen. Dat konden de bomen niet aan. Later dit jaar moeten er nog ruim 600 bomen gekapt worden die ook gevaar opleveren. Een vrachtwagenchauffeur uit Mierlo raakte vannacht gewond bij een ongeluk in Terschuur in Gelderland. Hij botste tegen een bergingswagen. Die had toen net een pijlwagen opgehaald die beschadigd was na een ander ongeluk op de A1. De berger en de vrachtwagen raakten beschadigd. Vooral de beide cabines lagen flink in de kreukels. Een Eindhovense start-up die fruit beschermt met het effect van bliksem heeft 17 miljoen euro opgehaald om het product beter bekend te maken. Door hun methode krijgen schimmels geen kans zonder gebruik van chemische stoffen. In Groot-Brittannië wordt het al gebruikt door aardbeientelers, maar het bedrijf wil ook in Europa en Amerika meer klanten krijgen. Het werkt ook bij appels en druiven. En inwoners van Veldhoven kunnen dit jaar nog 10 keer gratis met de bus in heel Zuidoost-Brabant. De gemeente heeft daar samen met Hermes een speciale 10-rittenkaart voor bedacht. Die kan deze maand gratis worden aangevraagd via de gemeente. De 10 busritten kunnen tot eind dit jaar worden gemaakt. Het moet mensen laten zien dat de bus een goed en snel alternatief is voor de auto. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam staat voor de afrit Dordrecht Centrum 12 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Let's Dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
1: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
2: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
1: Inspiratie aan jouw voordeur.
3: Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends. Ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
4: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraeten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraeten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
5: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveem geweest?
6: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
5: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versalsveem.
7: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 4 uur.
9: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het kabinet streeft ernaar dat werkgevers over 2 jaar geen bedrag meer mogen inhouden op het loon van arbeidsmigranten in ruil voor woonruimte. Op dit moment mag een werkgever 25% inhouden van het bruto minimumloon. Minister Veilbrief wil er vanaf, omdat er te veel gevallen van misbruik zijn. Arbeidsmigranten moeten vaak hoge prijzen betalen voor soms erbarmelijke behuizing met slechte voorzieningen. Veilbrief erkent dat afschaffen van de regeling geen garantie op verbetering biedt. Hij wil de maatregel dan ook pas in 2028 doorvoeren, tegelijk met een wet die huurders beter beschermt. De openbare verhoren van de corona-enquête in de Tweede Kamer zitten erop. Als laatste was Anja Schreier aan de beurt. Zij werkte bij de Amsterdamse GGD en was OMT-lid. Schreier waarschuwde dat Nederland bij een volgende pandemie opnieuw onvoldoende is voorbereid, omdat de budgetten alweer zijn teruggeschroefd. Het eindverslag van de corona-enquête moet begin volgend jaar klaar zijn. De gemeente Amsterdam wil 2500 banen schrappen. Dat is 15% van het totaal aantal banen bij de gemeente. De meeste banen verdwijnen bij de dienst verkeer en openbare ruimte. Volgens het gemeentebestuur is de reorganisatie nodig om de gemeente efficiënter te maken. Gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. De Groningse gemeente Oldambt geeft geen vergunning voor een metershoog beeld van Lenin. Dat zou komen te staan bij een museum in Oostwold over het communisme in Oost-Groningen. Maar volgens de gemeente roept het beeld te veel weerstand op. De initiatiefnemers willen nu helemaal stoppen met het museum. Het weer. Het is wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, bij 18 tot 20 graden. Vannacht trekt de wind aan en kan er wat regen vallen. Morgen eerst bewolkt met wat lichte regen. Later breekt in het westen de zon door. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het zuiden van het land staat nu zo'n 60 kilometer file. Je hebt vertraging op onder andere de A2, Eindhoven richting Maastricht. Voor knooppunt De Hoog staat 3 kilometer file met 10 minuten op onthoud. Op de A16 richting Rotterdam is het langzaam rijden tussen Zevenbergshoek en de afrit Dordrecht Centrum. Hier heb je 10 minuten tijdsverlies. Het Tot slot de A29 richting Bergen op Zoom. Tussen Barendrecht en de afrit Nieuwmansdorp staat 4 kilometer file. 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeer.
11: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
4: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
12: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
0: Let's Dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
11: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: ZFM Headlines. Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. In Woensel is vanmiddag een auto over de kop geslagen bij een ongeluk. Op de Icaruslaan botste die tegen een andere auto. Buurtbewoners hoorden een enorme klap toen dat gebeurde. Omstanders hebben meteen geholpen om het slachtoffer uit de auto te helpen. De oorzaak van het ongeluk is niet bekend, maar waarschijnlijk was het een voorrangsfout. Eindhoven kan veel minder nieuwe huizen bouwen dan het wil, omdat er niet meer automatisch plek is op het stroomnet. Door nieuwe regels krijgen hulpdiensten, defensie en sommige bedrijven nu voorrang. Daardoor zijn de bouwplannen voor 47.000 huizen en 44 schoolgebouwen in de hele Brainport-regio in gevaar. Eind dit jaar moet er meer duidelijk worden wat er wel en niet gebouwd kan worden. In Son en Breugel moeten 30 bomen met spoed gekapt worden, omdat ze voor acuut gevaar zorgen. Die bomen staan in natuurgebied Sonse Bergen en in de wijken Het Zand en Het Harde Ven. De combinatie van extreme droogte en daarna zware regen is ze fataal geworden. Later dit jaar moeten er nog ruim 600 bomen gekapt worden die ook gevaarlijk zijn, en 700 bomen moeten gesnoeid worden. Een fietser is vanmorgen in Veldhoven zwaar gewond geraakt bij een ongeluk op de run. Bij het oversteken werd hij geschept door een auto en klapte op de voorruit. Daar zat na het ongeluk een flinke barst in. Het slachtoffer moest met spoed naar het ziekenhuis in Tilburg. Het is niet bekend hoe het met de bestuurder van de auto gaat. En in het Gelderse Terschuur is een vrachtwagenchauffeur uit Mierlo gewond geraakt. Hij botste vannacht op een bergingswagen. Beide wagens raakten beschadigd aan de cabine. De berger vervoerde op dat moment een pijlwagen die bij een ander ongeluk was aangereden op de snelweg A1. Het is niet bekend hoe het kon misgaan in Terschuur. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
1: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
2: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veersel-Veem geweest?
3: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
2: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Veersel-Veem.
4: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
5: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
4: Inspiratie aan jouw voordeur.
0: Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends. Ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
6: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben.
7: Samen op pad wil.
6: Mijn werkdag fris wil beginnen.
7: Wat is jouw reden?
6: Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
1: Rexo.nl. Met dubbel X en dubbel O.
0: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
8: Glow FM. In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
9: 5 uur.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Van Weel heeft de druk op Sierra Leone opgevoerd om de veroordeelde drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Dat deed hij in een interview op televisie. Volgens de minister houdt Bolle Jos zich schuil in het West-Afrikaanse land en leidt hij van daaruit zijn drugsimperium. Van Weel zei dat diplomatieke druk niets heeft uitgehaald en dat hij overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De premier van Sierra Leone zegt dat zijn inlichtingendiensten niet weten waar Jos L. nu is. Bij een brand op een vrachtschip in China zijn 25 mensen omgekomen, melden Chinese staatsmedia. Het schip lag in een haven in het noordoosten van het land waar het werd gerepareerd. Het vuur ontstond aan het einde van de ochtend door onbekende oorzaak. 3 uur later was het geblust. Behalve 25 doden zijn er ook 5 gewonden. Het schip voer onder Liberiaanse vlag. Uit welk land de slachtoffers kwamen is onbekend. In 4 Europese landen, waaronder Nederland, zijn de afgelopen dagen invallen gedaan in een groot onderzoek naar fraude met paarden. Criminelen verkochten mogelijk 1000 sportpaarden als slachtpaarden, omdat dat meer geld opleverde. Maar het vlees van sportpaarden is niet geschikt om te eten, omdat ze vaak allerlei medicatie hebben gekregen. Ook vervalste de bende paspoorten, waardoor de paarden jonger leken. Zo'n 200 agenten deden invallen in Nederland, België, Frankrijk en Ierland. De gemeente Amsterdam wil 2500 banen schrappen. Dat is 15% van het totale aantal bij de gemeente. De meeste banen verdwijnen bij de dienst verkeer en openbare ruimte. Dan het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en regen. 'S Middags een kans op zon. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Robert Vriesen van de ANWB.
9: 150 kilometer file in het zuiden van het land. Op een paar plaatsen heb je behoorlijke vertraging. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht is de weg wel weer vrijgegeven bij Waardenburg na een ongeluk. Maar vanaf knooppunt Hintham nog 11 kilometer file met 3 kwartier vertraging. A2 Utrecht-Den Bosch, werkzaamheden bij Zaltbommel, 20 minuten oponthoud daar. Door kapotte auto's zijn er 2 rijstroken dicht van de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij knooppunt Klaverpolder. Kost je een half uur extra. Op de A27 vanuit Utrecht naar Breda, een kwartiertje vertraging bij Werkendam. A50 Eindhoven-Os bij Uden-Zuid, een kwartiertje oponthoud. Kwartier vertraging op de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg bij Moergestel. En ook een kwartier vertraging inmiddels op de N267 vanuit Drunen naar Andel. File staat weer bij Dijk en Haalburg en is 3 kilometer.
4: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt 1 aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
5: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
4: Inspiratie aan jouw voordeur.
11: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
12: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
13: Let's Dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.

0: Headlines. Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. In Boensel is vanmiddag een auto over de kop geslagen bij een ongeluk. Op de Icaruslaan botste die tegen een andere auto. Buurtbewoners hoorden een enorme klap toen dat gebeurde. Omstanders hebben meteen geholpen om het slachtoffer uit de auto te helpen. De oorzaak van het ongeluk is niet bekend, maar waarschijnlijk was het een voorrangsfout. Eindhoven kan veel minder nieuwe huizen bouwen dan het wil, omdat er niet meer automatisch plek is op het stroomnet. Door nieuwe regels krijgen hulpdiensten, defensie en sommige bedrijven nu voorrang. Daardoor zijn de bouwplannen voor 47.000 huizen en 44 schoolgebouwen in de hele Brainport-regio in gevaar. Eind dit jaar moet er meer duidelijk worden wat er wel en niet gebouwd kan worden. In Son en Breugel moeten 30 bomen met spoed gekapt worden, omdat ze voor acuut gevaar zorgen. Die bomen staan in natuurgebied Sonse Bergen en in de wijken Het Zand en Het Harde Ven. De combinatie van extreme droogte en daarna zware regen is ze fataal geworden. Later dit jaar moeten er nog ruim 600 bomen gekapt worden die ook gevaarlijk zijn, en 700 bomen moeten gesnoeid worden. Een fietser is vanmorgen in Veldhoven zwaar gewond geraakt bij een ongeluk op de run. Bij het oversteken werd hij geschept door een auto en klapte op de voorruit. Daar zat na het ongeluk een flinke barst in. Het slachtoffer moest met spoed naar het ziekenhuis in Tilburg. Het is niet bekend hoe het met de bestuurder van de auto gaat. En in het Gelderse Terschuur is een vrachtwagenchauffeur uit Mierlo gewond geraakt. Hij botste vannacht op een bergingswagen. Beide wagens raakten beschadigd aan de cabine. De berger vervoerde op dat moment een pijlwagen die bij een ander ongeluk was aangereden op de snelweg A1. Het is niet bekend hoe het kon misgaan in Terschuur. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land 165 kilometer file bij elkaar. Veel vertraging op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht. Half uur tijdsverlies, 4 kilometer file tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. 20 minuten vertraging op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch door de werkzaamheden bij Zaltbommel. 13 kilometer langzaam rijden daar. Een uur vertraging op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Maar de weg is wel weer vrijgegeven bij de Moerdijkbrug na een ongeluk. Vanaf knooppunt de Ridderkerk kom je in de file. Op de A27 Breda-Gorkum, 10 minuten vertraging bij industriegebied Avelingen. En 20 minuten vertraging op de A50. Als je vanuit Eindhoven naar Os rijdt, kom je vanaf Sint-Oederode tot aan Uden-Zuid in 11 kilometer file.
2: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
0: Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends, ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
2: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
3: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
4: Waar moet ik dan naartoe?
3: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt het terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
5: Hoe maak ik een afspraak?
3: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
5: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
3: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
0: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
1: Rexo.nl. Met dubbel X en dubbel O.
6: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 6 uur.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Verenigde Staten zetten NAVO-bondgenoten onder druk om zich terug te trekken uit het internationaal strafhof. Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving door de website Politico. President Trump voert een agressieve campagne tegen het strafhof dat onder meer oorlogsmisdadigers vervolgt. Zo heeft hij al sancties ingesteld tegen medewerkers van het hof. NAVO-landen hebben nu een brief gekregen met het dringende verzoek om zich terug te trekken uit het strafhof. Het lijkt erop dat de VS dit laat meewegen bij de herschikking van Amerikaanse troepen in NAVO-landen. Minister Van Wil heeft de druk op Sierra Leone opgevoerd om de veroordeelde drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Dat deed hij in een interview op televisie. Volgens de minister houdt Bolle Jos zich schuil in het West-Afrikaanse land en leidt hij van daaruit zijn drugsimperium. Van Wil zei dat diplomatieke druk niets heeft uitgehaald en dat hij overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De premier van Sierra Leone zegt dat zijn inlichtingendiensten niet weten waar Jos L. nu is. Premier Jette vindt dat het gebruik van AI voor zijn berichten op sociale media zijn geloofwaardigheid niet schaadt. Hij reageert op een artikel van de Volkskrant. Daaruit blijkt dat zijn partij D66 op grote schaal AI gebruikt voor posts op sociale media. Jette is van plan om gewoon door te gaan met het gebruik van AI. Volgens hem doet bijna iedereen dat. In de Deense plaats Rebild heeft een man een grote vikingschat gevonden in zijn achtertuin. Ongeveer 1000 jaar geleden werd daar een vat begraven met 18,5 kilo aan zilver. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit veel zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Dan het weer, vanavond en vannacht meer bewolking, later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en buien, 's middags mogelijk wat zon, wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel Ismaël. Er is ook verkeersinformatie op de A50. Dat is de weg Eindhoven richting Oss. Tussen Eerde en Veghel Noord kom je terecht in een file van 4 kilometer. Die levert je 3 minuten vertraging op. Op diezelfde A58 Oss richting Eindhoven tussen Veghel en Sint-Oederode 3 kilometer, 3 minuten vertraging. Op de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Oorschot file van 4 kilometer. En die levert je een vertraging op van 6 minuten. En op de A270 Helmond richting Eindhoven, tussen Helmond en Eindhoven, file van 2 kilometer, die levert je een vertraging van 8 minuten op. Dan zijn er ook een aantal flitsers gesignaleerd op de A2 Eindhoven richting Maastricht, tussen Nederweert en Gratum. Ter hoogte van hectometerpaal 205.7. Daar is een snelheidscontrole. En op de A67 Belgische grens richting Eindhoven, de Belgische grens, tussen de Belgische grens en Eersel, daar staat ter hoogte van hectometerpaal 5.9. Ook een snelheidscontrole. Dus daar even oppassen op je snelheid.
4: PSV live.
9: Ja, over 3 kwartier gaat het Europese avontuur van PSV van dit seizoen beginnen. Maar we beginnen met muziek. Hier is Age en Ring My Bell. Goedenavond.

Age en Ring My Bell op Glow FM en Studio 040. En dan weet je wat dat betekent. Dan zijn we bezig met PSV Live. En er staat vanavond iets heel bijzonders op het programma. We gaan voor de eerste keer dit seizoen, het seizoen 2026-2027... gaan we Champions League voetbal spelen. En dat gaan we natuurlijk verslaan hier bij Glow FM en Studio 040. Dit programma heet PSV Live. En dat is het beste van beide zenders. Komt dan tezamen qua alles. En dit is zo lekker dat ik dit wil horen. De hymne van de Champions League. UEFA-voetbal. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. 7:15. Dan gaan in het Philips Stadion 22 spelers gaan beginnen. 11 spelers van PSV. 11 spelers van Shakhtar Donetsk. Die gaan het tegen elkaar opnemen in hun eerste wedstrijd voor dit seizoen. En wij zijn er natuurlijk bij van Studio 040 en Glow FM. Onze verslaggever Erik Feijer die is zich op dit moment aan het installeren op de perstribune van het Philips Stadion.

nou extra leuk maakt, is dat je ook nog een soort van motivatie erbij doet. Waarom jij nou heel graag aanstaande zondag naar PSV Sparta zou willen. In de rust van deze wedstrijd en afloop gaan we 2 setjes van 2 kaarten weggeven, zo moet ik het zeggen. Niet verdelen, weggeven. Nou, hoe gaaf is dat? Maar eerst Champions League voetbal vanavond. 7:15 gaat het balletje rollen en zo snel als wij kunnen gaan wij schakelen naar het Philips Stadion. Tot die tijd natuurlijk, zoals je gewend bent, muziek. Erik Feij is vanavond alleen, dus dat betekent dat zijn verslag regelmatig onderbroken zal worden door muziek. Maar ik beloof je, als er gescoord wordt, gaan we de plaat direct onderbreken. Dus don't go van je zoo.

0: was gisteren allerlei videoclips aan het kijken. En deze zat er ook bij toevallig via YouTube. Yazoo en Don't Go. Nou, in ieder geval degene die voorlopig nog niet weg mag. Dat is Erik Feijen. Die gaat vanavond verslag doen. Die is al op positie, zoals dat heet, op de perstribune in het Philipsstadion. En we gaan nu voor de eerste keer even sfeer proeven. Hoe voelt dat, Erik? Dadelijk Champions League voetbal. En jij bent erbij. Ik ben eigenlijk wel een beetje jaloers op jou. Ik zit hier in de studio. Maar ja, indirect ben ik er dan toch ook een beetje bij. De vraag is, hoe is de sfeer op dit moment?
1: Geweldig. Het stadion is nog wel redelijk leeg. Maar nu begint het binnen te stromen. Maar je voelt altijd een andere vibe tijdens Champions League. En ik heb ook gelijk een goedmakertje voor jou, Erik, vanuit de studio. Want ik ga het vanavond proberen zo goed mogelijk in kaart te brengen. Dat jij toch het gevoel hebt dat jij hier vanuit het stadion mee zit te kijken. Dus dat is mijn doel vanavond. Iedereen meenemen. En we zijn er gewoon bij van Studio 40. De allereerste wedstrijd Champions League dit seizoen. En er gaat er echt wel op spannen vandaag. Want PSV gaat gewoon hopelijk goed voetballen. En dat doen ze niet alleen, want dat doen ze tegen Shakhtar Donetsk uit Oekraïne. En dan zeg ik wel heel mooi uit Oekraïne. Dat komen ze officieel van vandaan en dat blijven ze ook vandaan komen. Maar ze voetballen momenteel in Engeland. En dat heeft natuurlijk te maken met de oorlog. Dus in Engeland hebben ze een stadion met Middleborough en daar mogen ze hun wedstrijden spelen. Toch mooi dat dat zomaar in Europa kan en dat het mogelijk wordt gemaakt. Maar vandaag gewoon niet in Engeland, gewoon in Nederland. De eerste Champions League wedstrijd. En er wordt door deskundigen gezegd dat als PSV punten wil pakken, dat dit zo'n puntenwedstrijd kan worden. Dus dat hangt er echt om vanavond. Straks meer bij PSV in de Champions League.

0: disco op zijn hoogtepunt. Dan Hartman, Relight My Fire. We gaan weer naar Erik Feijen. En ik zag ze vanmiddag al in de stad rondlopen. De supporters van de tegenstander van Shakhtar. En ik vraag me af hoe goed het uitvak gevuld is. En degene die daar antwoord op kan geven, die krijgt nu het woord. Erik Feijen.
1: Ja, nou ja, ik moet zeggen dat het aardig gevuld is. Best wat Oekraïense vlaggen zie ik hier steeds meer tevoorschijn komen. Als ik er een percentage op moet geven, 75% zit gevuld. En ik zie nog steeds wat binnenkomen. Dus misschien zit het vak straks gewoon helemaal vol. Ja, en zometeen ook Shakhtar. Welke shirt gaan ze voetballen? Dat weten heel veel mensen niet. Wij zien dit soort teams niet zo vaak op de Nederlandse televisie. Maar ze hebben een mooie zwart shirt met oranje strepen erop. Witte broek en zwarte sokken. Nou, dat valt wel op tegen het mooie rood-wit van PSV. De sfeer gaat steeds omhoog. De temperatuur is nog supergoed. De zon schijnt. En ik moet eerlijk zeggen dat ik de spanning wel een beetje voel opkomen. Ik zei net al, het gaat vanavond echt los. De eerste Champions League wedstrijd van PSV. En we hebben gewoon kans om dit seizoen in ieder geval te overleven om een ronde verder te gaan. Maar dat is vanavond ontzettend belangrijk voor PSV. Ja, ik heb al een beetje gekeken wie hier in het veld staan. En qua opstelling geeft me dat wel vertrouwen. Maar ja, ik ga nog niet te veel zeggen, daar komen wij zo op terug. Maar in ieder geval, de sfeer is goed. Iedereen is vrolijk. En dat hopen we natuurlijk zo vanavond te houden.

0: McDonald. Mooi om Glow FM. Studio 040, this is the live. Tijdens PSV live. Gisteren is al gevoetbald in de Champions League. Barcelona nam het op tegen Feyenoord. Werd een 5-1 overwinning voor Barcelona. En dat betekent dat PSV vanavond moet zorgen voor de coëfficiënten, voor de punten. Zodat we de komende jaren nog steeds Champions League voetbal hier in Nederland kunnen aanschouwen. En 11 tegen 11, ik zei het er straks al. En dit is zo'n beetje het moment, een kwartier voor de aftrap, dat we de opstelling gaan bekendmaken. We hebben één verslaggever, dus die gaat beide opstellingen doen. Maar begint uiteraard bij PSV. Wie staan er in het veld, Erik?
1: Ja, in het veld 11 spelers. Ja, dat is geen verrassing natuurlijk. Maar wel, als ik de opstelling kijk, dan valt de verrassing er voor vanavond ook enorm mee. We hebben natuurlijk afgelopen weekend tegen Ajax gewonnen. Uit Amsterdam hebben we de 3 punten meegenomen. En Bos houdt vertrouwen aan die 11 spelers. We gaan in een identieke opstelling voetballen vanavond. Dat wil dus zeggen, in het doel bij PSV is het Kovac. In de verdediging, oh nee, het is wel een wijziging. Maar daar kom ik zo op, want die maakt zijn basisdebuut. En vooral nu ook in één keer in de Champions League. Bos heeft wel eens gezegd dat hij van ervaring houdt. En spelers die op dit niveau het meteen aankunnen. Dus de linksbackpositie is opgevuld door Kostić. Ja, die maakt hier zijn basisdebuut. En dan ook gelijk in de Champions League. Dat is de enige aanpassing bij PSV. Want in de rest van de verdediging is het Obispo, Geertruida. En aan de rechterkant de back Dest. Op middenveld zijn er ook 3 vertrouwde namen. Til, Sano en Wanner. Wanner staat daarbij niet altijd in de basis. Maar voor vandaag, internationaal, de Duitse maakt indruk. Dus mag hier vanavond ook beginnen. Maar valt wel elke wedstrijd standaard in. Dus geen verrassing wat dat betreft. En voorin is het Van Bommel, Peppi en Perisic. Ja, die hebben natuurlijk tegen Ajax ook enorm goed gevoetbald. Wel een beetje jammer. We plekken een heel klein beetje terug nog op Amsterdam. Want de wedstrijd ging voornamelijk na afloop over een overtreding van Van Bommel. Ja, daar heb je voor de rest niet de wedstrijd mee samengevat. PSV heeft gewoon een goede wedstrijd gespeeld. Ajax trouwens ook. Maar Van Bommel moet dat vanavond van zich afvoetballen. Dus iedereen kijkt ook naar Van Bommel. Hoe die vanavond hier in de Champions League tegen Shakhtar Donetsk aan het voetballen is. Ja, en natuurlijk, het gastteam heeft natuurlijk ook 11 spelers in het elftal opgenomen. Voornamelijk Brazilianen, die weten het Oekraïense team wel te vinden. Daarna zijn het Oekraïense zelf de spelers die daar vandaan komen. En 1 speler uit Venezuela. Ja, en dan heb je alle spelers wel gehad. 3 landen vertegenwoordigen de Oekraïense club. In het doel is het Risnik. In de verdediging van links naar rechts is het Henrique. Is het Martienko, Bondar en Tobias. Dan heb je net voor de verdediging een verdedigende middenvelder. Die staat er helemaal alleen. Dat is Ocherensko. Die gaat het vanuit daar aansturen. Die is de man van de Pasen. En moet daarvoor de weg naar voren zien te vinden. Dan heb je ook aanvallende middenvelders. Dan wel 4 stuks bij Oekraïense team. Ja, zijn ze echt middenvelders? Daar is altijd discussie over. Ze staan op het middenveld, maar schuiven gigantisch snel naar voren naar de aanval. En dat is van links naar rechts Mandoza, Isaqua, Gomez en Santana. Die gaan het doen. En voorin staat het Kawa Elias, de spits voorin. Daarvan is gezegd, moet gezegd worden dat het een Braziliaanse speler is. Die snel is en technisch vaardig. En met dat aanvallende middenveldsblok weet de Oekraïense clubs tegenstanders vaak te verrassen. Combinatie vlucht naar voren via een counter. Maar officieel zal PSV hier de wedstrijd moeten gaan maken. Omdat Shakhtar officieel een verdedigende ploeg is. En vanuit de counter en snelheid vlucht naar voren gaat voetballen. Dus als PSV de bal in de ploeg heeft en vooral de bal ook in bezit kan houden, dan zal PSV hier en daar ook gigantische kansen gaan krijgen. Maar zodra ze een fout maken in de paas, dan wordt het gevaarlijk. Maar ja, ik heb ze nu gewaarschuwd, dus ze kunnen daar iets mee doen vanavond. Nog heel even, het is nog zo'n 13 minuten op de klok. En dan gaat het ook echt beginnen. Hier PSV tegen Shakhtar om 7:15.
2: We zijn van hier. Onze loyaliteit hoeft niet gekocht te worden. Snap je wat ik bedoel? We waren er al. We zijn hierin geboren. En dat is een soort mentaliteit. Als je dat niet kan herkennen aan jezelf, niet kan waarderen aan jezelf, kan je het ook niet gebruiken op de juiste manier. En we zijn nu op een punt dat we echt voelen dat we de trots van de stad meedragen.

0: Want als jij niet knalt, bro, dan val ik. Als ik niet knal, dan val jij.
1: Ik snap
0: je? Want wij zijn met z'n allen Eindhoven.

0: Nation. De Luc van der Braak Eindhoven edit. Dat kun je herkennen omdat er regelmatig tussendoor Eindhoven wordt geroepen. En nou goed, ik hoor het hier in de studio, maar degene die daar live bij is vanavond is Erik Feijen. En ja, we zitten zo'n dikke 6 minuten voor de aftrap van de wedstrijd. Ja, hoe is het met de Champions League? Koorts. Met jou, Erik, maar ook met alle andere 34.000 toeschouwers.
1: Het gaat hier bijna helemaal los. Ik zie al beginnende spandoeken de tribunes opkomen. Dus de sfeer is hier echt geweldig. Ik heb al een pilletje in moeten nemen om mezelf rustig te houden. Want anders kunnen we er al helemaal niks van verstaan wat ik vanavond vertel. Maar ik moet zeggen, kippenvel. Want het eerste spandoek wat ik zie is recht tegenover mij. En dat is een ridder op paard met allerlei kleuren van Eindhoven, Brabant en vooral van PSV. Het is een schild. Een ridderschild zoals dat vroeger in de middeleeuwen altijd was. Maar het ziet er geweldig uit en wat een sfeer. En er staat de tekst bij aan de linkerkant. 2 woorden, wij trekken, en aan de rechterkant ten strijde. En dat is wat er vanavond echt gaat gebeuren. PSV moet vanavond ten strijde trekken. En dat gaat ook zeker gebeuren. Het stadion gaat straks ontploffen. Ik zie hier in de tunnel dat de spelers al klaarstaan. Dus dan wil maar één ding zeggen, dat we er echt bijna zijn. Ik kan bijna niet wachten, maar dat hoeft ook bijna niet meer. Want we gaan zo beginnen. En als we er dan bijna zover is, dan doe ik even mijn gevoel in stilte opwekken van binnen. En dan hebben we altijd een fenomenaal mooi liedje vanuit de studio. En dat is een perfect liedje als ik de spelers dan zo meteen het veld op zie lopen. En dat op de achtergrond, dat is voor mij PSV. En dat ga je nu horen.

0: de loop der jaren begin ik dit nummer steeds beter te vinden. Tina Turner, you're simply the best bij aanvang van elke wedstrijd van PSV. Of het nou Eredivisie, Beker of Champions League voetbal is, maakt niet uit. Wij draaien hem. En we draaien hem hier met plezier op Studio 040 en Glow FM. PSV Live, we gaan voor de eerste keer, tenminste, we gaan nu schakelen naar het stadion. En ik geloof dat er even een minuut stilte is, Erik.
1: Ja, dat klopt. We komen zo weer terug.
0: Oké, okay, dan ga ik ondertussen vertellen dat we zometeen dus naar Erik toe gaan. Er is even een minuut stilte in het stadion. Wat is er vanavond allemaal te winnen? Aanstaande zondag dan wordt er gevoetbald. PSV tegen Sparta om 8:00 s'avonds. Die wedstrijd die is iets verlaat, inderdaad. Die was aanvankelijk 's middags, maar dat heeft met deze wedstrijd te maken. Wil jij daar nou bij zijn? Jij kan daarbij zijn. En dat is heel simpel. Door nu naar de Glow FM app te gaan en dan even te appen naar de studio. En dan app je PSV jouw naam. En dan zou het leuk zijn als je de reden erbij appt waarom je heel graag naar PSV Sparta. Dus voor de Eredivisie, de Vriendenloterij Eredivisie, aanstaande zondag in het Philipsstadion, thuiswedstrijd. Vanavond gaan wij kaartjes weggeven. 2 setjes van 2 in de rust. Een setje met 2 kaartjes. Dus je kunt ook nog je bestie meenemen. Of dat nou man of vrouw is, maakt allemaal niet uit. Die kun je allemaal meenemen. En na de wedstrijd gaan we dat nog een keer doen. Dus naar de Glow FM app. Dan heb je PSV, jouw naam, waarom je bij die wedstrijd wil zijn. En dan, dan komt het allemaal goed. Dan maak je in ieder geval kans op die felbegeerde kaartjes. Er is inmiddels afgetrapt, zo te zien. En we gaan heel snel naar Erik voor zijn eerste verslag van PSV tegen Shakhtar.
2: Ja, niet de eerste voor Studio 140, maar wel voor deze eerste Champions League-wedstrijd. Daar ga ik vanavond dus verslag voor doen. En we begonnen net met een minuut stilte. En dat heeft alles te maken met de overstromingen in Nepal. En ieder Champions League duel heeft vanavond daar voorafgaand een minuut stilte voor gehouden. Altijd mooi, de respect in het voetbal. En de gebaren die je als wereld op tv live kan laten zien en doen. Bij gedachten zijn we natuurlijk bij alle slachtoffers. De minuut is ondertussen wel al lang voorbij, want PSV heeft al mogen aftrappen. En zoekt gelijk de aanval op. 1 minuut hier op de klok. En alles hangt samen vanavond toch wel om een grote speler, Sano, bij PSV. Voetbal nog niet lang voor de Eindhovenaren, maar drukt al meteen vanaf dit seizoen de stempel. Is een goede speler, loopt goed, heeft slimme acties, paast ook goed rond, heeft het overzicht. Het is echt wel de regelaar van het team. En PSV probeert vanuit achterop te gaan bouwen, maar dan is er wel een paasfout. Dit keer door Guus Stil. Ja, het kan een keer gebeuren, maar PSV was op zoek naar de weg naar voren. Helaas mislukt het. Bal achterin bij Shakhtar. Henrique moet dan weer verder spelen naar Bondar. Ja, PSV jaagt wel gelijk door met Van Bommel en Peppi, maar de club uit Oekraïne komt daar heel goed uit. En er is links wat ruimte bij Henrique. Die loopt aan die linkerkant wat door. Heeft een mooie geblondeerde kapsel, Henrique. Heeft lang de bal, tikt hem dan door. Ja, Mendoza, die tikt hem weer terug. Ja, maar PSV staat wel goed te dekken, gelukkig. Waardoor de bal weer langzaam terug moet. Bal rond de middenlijn bij de laatste verdedigers van de Oekraïnse club. Shakhtar heeft alle spelers op de helft van PSV. Maar PSV laat het ook even toe. Is niet heel erg aan het jagen. Is vooral met de mandekking bezig. En en dat gaat eigenlijk best wel goed. Nu komt het 16 meter gebied. PSV kan dat makkelijk blokken. Daardoor gaat de Oekraïnse club toch weer verder. Want dat bal blijft zeg maar hangen op het veld. Komt niet echt naar voren of naar achter. Blijft daar een beetje van zo'n 10 meter van die 16 meter gebied af hangen. En nu is het in één keer Warner die er een voet tussen kan zetten. PSV heeft al achterin met Geert Ruijder de bal. Ja, het leek even gevaarlijk te worden. Maar Shakhtar kon daar geen aanval uit creëren. Terwijl ze wel continu de bal hadden. PSV stond wat dat betreft enorm goed te dekken. Spelers hadden ook geen ruimte om rond te pasen. Dat had PSV goed gedaan. En PSV heeft nu achterin ook zelf de bal. Weer met Geert Ruijder. Die ook vanaf vandaag nu in de basis in de Champions League mag laten zien wat hij mag komen doen. Is niet voor niks gehaald voor de PSV-club. Ja, en die moet hier de boel vooral de rust achterin houden. En ook de paas naar voren weten te geven. Nou ja, afgelopen weekend heeft hij ook gescoord in Amsterdam. Was een mooi doelpunt. Het leek alsof het een beetje geluk was met een lopachtige trap. Maar nee, het was niks zeldzaam aan. Het was een zeer bekeken schot. Ja, laat hem vanavond ook maar eens scoren. Dan zijn we allemaal blij. En ja, dat gaat misschien wel gebeuren. Nu is het vooral dat we aan de linkerkant met Van Bommel nu uit het niks een aanval krijgen. Van Bommel loopt verder. Lage voorzet. Er wordt weggewerkt. Kan Peppi die bal oppikken. Weer de bal bij Van Bommel aan die linkerkant. Voorzet richting tweede paal. Dus de Perisic. Ja, die staat er net niet lekker voor. Die geeft weer voor. Peppi met het hoofd. Nee. Daar wordt dan weggekopt. Is het een afstandsschot van Sano? Nee, die trapt over de bal heen. En dan Perisic. Oh, die gaat net een meter links over de kruising heen. Ja, het begint in één keer gevaarlijk te worden. PSV met de eerste grote kans van de wedstrijd. Dan was het bijna 1-0 geweest. Helaas nog niet zo gebeurd. Maar de sfeer zit er alvast in. 5 minuten verder. We komen zo weer terug.

0: Topic. Becky G hoor je op Studio 040 en Glow FM. Sorry, Papi staat hoog in de Glow 30. Elke zaterdagmiddag te beluisteren tussen 2 en 4. De eerste 5 minuten van PSV Shakhtar. Had PSV al een behoorlijk grote kans. Hoe is dat geweest de laatste 3-4 minuten, Erik?
1: Ja, wel nog een kans voor PSV. Niet zo groot, maar mag toch weer bijgeschreven worden. PSV is in ieder geval qua club nu wel met de meeste kansen. En als ze dat door kunnen trekken, hoop ik dat er een doelpunt in de lucht hangt. Wel is het zo dat je aan Shakhtar ziet. Die is vooral op de counter gericht. En zolang ze de bal hebben, hebben ze het ook best wel goed verzorgd. Zoeken echt niet meteen de aanval. Ze zijn heel rustig aan het opbouwen. Dus ze proberen daarmee dat snelle spel van PSV helemaal te ontregelen. En nu heeft ook Shakhtar achterin de bal bij de keeper. Dan Ritsnik die dan bal naar voren geeft. Komt dan niet goed terecht, maar PSV verdedigt dan niet heel goed uit. Komt uiteindelijk wel weer aan de bal. Maar doordat ze heel langzaam voetballen hebben ze uit Oekraïne nog geen kans gekregen. PSV doorbreekt daar wel de snelheid. Nu is het wel van Mommel aan die linkerzijde weer dat de bal krijgt en met een gigantisch loopje ver vooruit komt. Maar net voordat hij een voorzet kon geven is die bal weer uit zijn voeten getrapt. Nou ja, dan komt die bal bij Geertruida terecht. Achterin bij PSV en mag PSV weer gaan opbouwen. Want wat de club uit Oekraïne kan PSV ook. En dat is ze vooral even de rust bewaren als ze achterin de bal hebben. Ja, PSV weet dat ze nu al 2 kansen hebben gehad. En is ook wel gewaarschuwd van de spelers. Want Shakhtar heeft gewoon technische spelers in het veld staan. En als je die even te veel ruimte geeft, dan zijn ze eruit. Wel is PSV de laatste wedstrijden beter in vorm. Want Shakhtar heeft de laatste 3 wedstrijden 2 keer verloren en 1 keer gelijk gespeeld. Dus wat dat betreft heeft PSV een betere generale gehad. Maar ja, Champions League blijft een onevenaard niveau en is het altijd oppassen. Ondertussen PSV wil naar voren voetballen, komt dan de bal terecht bij de keeper van Shakhtar. Ryznik, die dan wel meteen naar voren naar de linkerzijde probeert te trappen. Ja, daar staan wel wat spelers. Ook zoals Mendoza en Henrique. Maar daar komt de bal niet terecht. Nee, bal komt over de zijlijn. PSV mag hier gaan ingooien. Nou ja, na die flitsende start van PSV zijn de kansen nu wel een beetje minder geworden. PSV behoudt de rust. Maar ik denk dat het altijd stilte voor de storm is. Ze zoeken de momenten. Want ja, voluit gaan heel die wedstrijd. Vooral in de Champions League. Ja, daar hou je niet voor. Ook al heet je PSV, ook al heet je Shakhtar. Dus het is nu vooral even aftasten. PSV wel vanuit die linkerkant een vrije trap. Omdat daar een overtreding was gemaakt. En daar is dan Kostić die daar klaar staat voor deze vrije trap. Maakt tot zover de eerste minuten een goede indruk hier op het veld. Staat in de basis, zoals ik al had gezegd. Ook is dat voor het eerst dit seizoen. En dan al meteen in de Champions League. Dat heeft dus met die ervaring te maken. Die neemt hij mee. En tot nu toe is dat onder controle. Is de bal via Kover weer naar voren geschoten. De keeper van PSV doet echt zijn best om Peppi en Sano te bereiken. Maar dat lukt niet. De bal wordt weer achterin opgevangen door Bondar. En die voetbalt weer verder naar Henrique. Henrique aan die linkerkant achterin de verdediging bij die Oekraïnse club. Maar die moet dan ook weer naar de keeper terugpasen. Ja, het is even een fase in de wedstrijd dat het vooral voor beide ploegen geldt. Dat er geen fouten worden gemaakt. Want het doelpunt hangt anders zo in de lucht.

0: Prince. Studio 040 Love FM. I would die for you. We gaan weer naar het stadion, naar het Philipsstadion, waar onze verslaggever Erik Feijen. En tot nu toe een nulstand, een brilstand 0-0.
1: Ja, daar hoef je niet heel erg scherp voor te kijken. Want ook qua kansen is het redelijk 0-0 gebleven in de minuten dat we even afwezig waren. De wedstrijd lijkt een beetje op slot te zitten. Ik proef vooral dat ze bang zijn om fouten te maken. Zowel PSV als Shakhtar. Die doen allebei voorzichtig en verzorgd voetbal geven. Maar wat betekent dat? Dat vooral die bal op een middenveld of in de verdediging blijft hangen. Kansen zijn daardoor niet meer gecreëerd. Ja, en dan is dat plan van Shakhtar Donetsk toch wel pakkend. Want ze krijgen PSV eigenlijk precies zoals ze het willen. Want PSV kan dat verzorgde aanvallende voetbal niet spelen, omdat ze het helemaal wegspelen. Nou is de Oekraïense ploeg zelf ook niet heel gevaarlijk. Dus qua kansen hebben we achterin geen paniek bij PSV. Maar het zou toch wel lekker zijn als we weer wat aanvallen kunnen creëren. De eerste 8 minuten waren toch wel 2-3 goede kansen van PSV. En de allereerste kans was zelfs heel groot door een schot van Perisic. Ging maar net over het doel heen. Maar ja, dat waren dan ook weer de spaarzame acties en kansen voor deze wedstrijd. PSV probeert nu wel te drukken. Want de bal is achterin bij de Oekraïense ploeg. Zit nu bij de keeper Riesnik, die daar de bal in zijn voet heeft. Pepi begint te jagen. En dan merk je wel dat die Oekraïense ploeg daar een beetje bij staat te kijken wat ze ermee moeten. En ze zijn vooral van de counters. En ja, je ziet als die goed gaat, dan heeft PSV achterin een probleem. Ze zoeken meteen die lange grote speler voorin op. Ja, en dat is dan niet de spits, maar dat is Gomez die daar staat. Is een grote speler op het middenveld bij de Oekraïense ploeg. Die vangt veel op en tikt hem dan gelijk door naar de snelle spelers. Ja, als nou even de dekking niet in orde is, ja, dan is echt de speelstijl hier vanuit het uitploeg. Ja, dan moeten we echt oppassen als PSV zijnde. Ondertussen nog steeds geen kans geweest. Wel is het weer de bal bij Riesnik, de keeper van Shakhtar. Die probeert het spel te hervatten, speelt hem dan door naar Matjitschenko. Ja, die moet hem dan weer even terugkappen omdat voorin niemand vrij staat. Ja, en dan is het een beetje een saaie minuten hier op het veld. Want die bal blijft nu op die middenlijn hangen. Maar PSV laat zich ook terugzakken. Je probeert wel te jagen, maar met mate, niet continu. Dat is gecontroleerd. Maar zodra je niet jaagt, ja, dan blijft die bal ook achterin bij de Oekraïense ploeg hangen. Dus qua balbezit doen ze het goed hier, Shakhtar. En nu wordt die bal door Geert Ruida prima via een sliding afgepakt. Hij probeert PSV te counteren. Gelijk naar Van Bommel. Van Bommel, ja, kan dan net niet de bal onder controle houden. Ja, dan is die bal weer verrekt bij de keeper van de Oekraïense ploeg. Ja, die is ook wel een sleutelfiguur. Want zodra Oekraïne hier Shakhtar de bal in de voeten heeft, gaat die bal terug naar de keeper. En die weet met zijn lange ballen best wel vaak de goede spelers te bereiken. Maar tot op heden heeft PSV dat ook wel door. En weten we in ieder geval wat de speelstijl is. Waar moet de focus dan op liggen voor de Eindhovenaren? En dat is dus vooral het eigen voetbal. En ja, ik moet eerlijk zeggen, daar komen ze nog niet echt aan toe. Gevaar is er niet, maar zelfgevaarstichten zit er ook nog niet bij. Maar er zal vastheid verschillen komen in de komende minuten. Ja, laten we hopen, duimen, toi, toi, toi, dat dat zo zal komen. Want daar is het op dit moment op wachten.

0: Shakira en Burna Boy, Die Die, hoor je op GloFM en Studio 040. Natuurlijk het anthem van de WK-voetbal van afgelopen zomer. PSV begint wat meer te komen. Kunnen ze dat al wat concreter maken in de zin van de kansen, Erik, voor op een doelpunt?
1: Ja, nou ja, Sano had net een goede kans, maar schoot recht richting de doelman van Shakhtar. En daardoor had Riznik daar geen moeite mee. Die kon hem klem vastpakken op de grond. Maar PSV begint het snelheid wat omhoog te gooien en komt wat meer aan voetbal toe. En dat is positief nieuws. Je hebt hier ook wel het gevoel dat PSV hier thuis, als ze de punten willen pakken in de Champions League, en vanavond ook echt wel moeten gaan pakken, want Shakhtar is geen slechte ploeg. Maar qua kansen staat PSV nu echt wel voor. Maar scoren zit er nog niet in. Moet dus echt wel gebeuren. Geertruida begint ook steeds meer vanuit die achterste lijn naar voren te lopen. En dan hebben we op het middenveld

minuten. Nee, dat valt dan wel tegen. Van Bommel moet weer terugtikken naar de verdediging van PSV. En dan is uiteindelijk de bal bij Geertruida. Geertruida, die ziet ook Wiesbo vrij staan. Die hangt rond die middenlijn. En dan is het met Kostis, die ook op die middenlijn hangt. Tikt hij hem door naar Van Bommel. Van Bommel. En hij moet naar binnen trekken, want buitenom is lastig. Hij wordt goed gedekt. Dan gaat die bal naar Geertruida. En zo probeert PSV steeds meer rond te pasen op zoek naar de ruimte. Is het uiteindelijk Dest die daar de bal krijgt en de bal verspeelt. Wordt ook opgejaagd door Mendoza, die daar die bal enorm goed afpakt. En dan is het in één keer weer Shakhtar Donetsk die de bal in hun voeten heeft. Proberen ze te counter, maar ook voorin voor hun is er geen ruimte. Dus wordt die bal weer achterin afgegeven als een cadeautje. Maar ja, dat wil je als ploeg ook niet. Je wil aanvallen creëren en dat loopt niet helemaal goed. PSV verovert dan op het middenveld de bal samen met Geertruida, die wat meer naar voren is gelopen. Dan is het Peppi. Peppi, ja, die moet even wat meer rust houden. Die heeft aan de rechterkant de bal. Kan een rustige voorzet geven, maar gaat allemaal net de wereld. Gaat wel via een blok van de ploeg uit Oekraïne en de bal gaat over de achterlijn. Dat betekent dus dat PSV hier de eerste corner van de wedstrijd krijgt. En wie gaat die dan nemen? Het is Kostis die die bal gaat halen en naar de rechter cornervlag loopt. En daar gaat hij de corner nemen. Het is ook niemand die zich meldt. Dat is dus echt afgesproken. Kostis mag hier aan die rechterkant de corner nemen. De bal is goed gelegd. Iedereen staat ook zowat in dat 16 meter gebied. Dus de lange spelers en de koppers van PSV moeten opletten. Want daar komt de bal. Bal richting eerste paal, tweede paal. Wordt wel weggekopt. Maar dan is uiteindelijk de bal in de keeper, in de handen van de keeper van Shakhtar. In dit geval Risnik, die al veel de bal in zijn handen heeft mogen hebben. Maar dat doelpunt, daar is hij nog safe in. Want hij hoeft nog niet in het net te rapen. Want daar is de bal nog niet terechtgekomen. Ondertussen via een gooi is die bal weer binnen de lijnen gebracht vanuit de keeper. Maar de aanval wordt ook niet gezocht. En is die bal weer achterin bij Shakhtar. Die dan weer gecombineerd naar voren probeert te voetballen. Isaac probeert het dan wat. Wordt dan gehinderd. Dan is het uiteindelijk Warner die per ongeluk pootje haakt bij Isaac. En dan is het een vrije trap voor Shakhtar. Neemt daar ook weer de tijd voor. Bal ligt goed. Ja, het is af en toe een kansje van PSV. En als PSV voetbalt, dan gaat dat tempo ook omhoog. Maar zodra Shakhtar Donetsk hier de bal in de voeten heeft, dan is het tempo ook gelijk uit de wedstrijd. Grote kansen komt er dus niet van die Oekraïense ploeg. Althans nog niet, want ze loeren continu naar ruimtes en vooral naar de counter. Maar PSV heeft dat onder controle. Laten we vooral snel die bal afpakken en aanvallen. Want we smachten hier in het stadion naar een doelpunt.

0: de bar Shop Glow FM Studio 040. Je luistert naar PSV Live. Who is Johnny? En Erik eindigde net zijn verslag met 35.000 mensen in het stadion die smachten naar een doelpunt. Even over 5 jaar, Erik. Dan is die derde ring is er dan op en dan hebben we het over 50.000 toeschouwers. Nog steeds 0-0?
1: Nog steeds 0-0. En 30 minuten op de klok. Ja, dus zoeken naar een doelpunt, dat is heel welkom. En ja, daar hebben ze ook altijd support bij nodig. Dus die extra ring wat in de toekomst wordt gebouwd, ja, dat is extra welkom. Want hoe meer volume vanaf de tribune, hoe meer impulsen dat geeft voor PSV. Nou, dat is nog toekomstmuziek. Maar wil jij er toch aankomende zondag zelf bij zijn, dat kan. Download dan de Glow FM app. Stuur PSV plus je naam. En dan een reden waarom je hier bij PSV zou willen zijn. En wie weet, win je dan wel kaarten? Nou ja, dat gezegd hebbende, de sfeer is geweldig. Daar ligt het ook niet aan. Ik geniet hier van de sfeer. Maar doelpunten, daar is PSV nog steeds naar op zoek. En ondertussen wordt het spel ook stilgelegd. Want het is Elias die daar naar zijn hoofd grijpt op de grond. Heet een blessure, moet verzorging komen. En ja, als het een hoofdwond is of er is iets met het hoofd, dan is de regel dat het spel meteen wordt stilgelegd. Het is Obispo die zijn arm breed maakt. Het is niet helemaal een elleboog, maar zijn arm komt daardoor tegen Elias terecht. En die ligt dan op de grond. Bewust? Nee, want je ziet in een herhaling dat Obispo niet opzij kijkt. Dus heeft ook helemaal niet door dat daar de speler loopt. Heeft hem dus wel met zijn arm gevoeld. Het lijkt allemaal mee te vallen, maar ja, als de scheidsrechter hier echt intrapt, dan kan er hier ook zomaar eens een keer een gekleurde kaart op komen. Ja, ik weet niet of dat misschien het doel was. De trainer zit wel enorm te roepen van Shakhtar dat daar een kaart moet komen, maar dat gebeurt niet. Zo heftig was het nou ook allemaal niet. Maar Elias kan ook toneel spelen, dus als hij niet meer wil voetballen, dan kan hij ook nog zo acteren in een film. Hij heeft nu zojuist zijn sollicitatie in beeld gebracht. Ondertussen is het geen vrije trap, maar wel een scheidsrechtersbal. En krijgt Obispo de taak van PSV om die bal weer in het spel te brengen. En waarschijnlijk trapt hij die helemaal naar Shakhtar, helemaal naar de keeper. En mag die bal Riesnik ontvangen. Ondertussen is er nog steeds wat signalen van de scheidsrechter. Ja, nu mag het. Obispo krijgt inderdaad de bal. Geertruida, die had dat niet helemaal door. Nou nee, het is niet eens een scheidsrechterbal, want volgens mij had PSV zelf de bal in de voeten. Dan hoef je het niet die terug te geven. Dus PSV mag meteen een aanval gaan zoeken en doet dat ook. Via Obispo Geertruida is de bal aan de linkerkant naar Van Bommel. Van Bommel, die kapt randje 16 meter gebied aan die linkerzijde van het veld. Nou, tikt dan naar Sano, die staat er dan weer een stukje verder vanaf. Die is de paas weer terug naar Van Bommel. Van Bommel tikt door. Was de bedoeling naar Kostić, maar daar komt de bal niet terecht. Wordt uitverdedigd en uiteindelijk gaat het via de voeten van Van Bommel over de achterlijn. Er is gewoon een doeltrap voor Shakhtar Donetsk. En Riesnik mag die bal gaan vissen daar achter de lijnen. Heeft de bal gevonden, mag die bal weer goed gaan leggen. Ja, die doelpunten waar ik het net al een keer over had, die mogen wel gaan vallen. Maar dan moet er wel iets gebeuren qua kansen. En ook dat is maar een handje vol eigenlijk deze eerste helft tot nu toe. Het is langzaam voetbal. Het is voorzichtig voetbal. En vooral zijn beide teams bang om fouten te maken. Dus proberen ze ook om geen fouten te maken. Ja, en dat bevordert eigenlijk het aanvallende spel, wat PSV sowieso vaak doet. Ja, dat bevordert dat niet. Nu via Dest gaat het dan toch met wel geluk wel ruimte komen. Dest krijgt die bal net niet onder controle. Liep via die rechterkant naar het 16 meter gebied. Maar wordt daar wat verdedigers toch gehinderd. En dan is het Shakhtar die probeert te aanvallen via de linkerkant. Maar ook die wordt gehinderd. Mendoza probeert er doorheen te komen, maar bal weggetikt. En zo is PSV vanaf de middenlijn. Alle verdedigers die op de helft van Shakhtar staan, probeert PSV nu een aanval te creëren. Bal gaat heel snel naar de linkerkant. Naar Van Bommel. Van Bommel voorzet. Laag over de grond. Wordt weggekopt. Maar ook een tackle op Van Bommel. En dan krijgen we hier de eerste gele kaart van de wedstrijd. Ja, kan je ook niks aan doen. Het is Tobias die hard ingrijpt op Van Bommel. En Van Bommel, ja, die ligt wel op het veld, maar zit alweer op zijn billen. Ja, het gebeurt allemaal dat Van Bommel een actie maakt aan die linkerzijde. Geeft een lage voorzet over de grond. En wordt daarna geslide. Ja, dan is de sliding totaal niet meer op de bal, maar op de enkels en voeten. Terechte vrije trap. En dit is een hele interessante plek. Wel moet ik erbij zeggen van Bommel, even voor de informatie, daar gaat het goed mee. Staat gewoon weer en gaat zelf het 16 meter gebied in. En dan is het aan de linkerzijde is het Pirsis die zich meldt. En Sano om deze vrije trap te gaan nemen. En het is echt 2 meter van het 16 meter gebied vandaan. Aan de linkerzijde. Dus ja, dat is een kans om gratis voor het doel te komen. En als je die goed neemt, kan het enorm gevaarlijk zijn. Scheidsrechter zet nog even het muurtje rond. Goed. En spreekt de spelers nog aan. En dan wordt er gefloten. Is het Perisic? Is het Sano? Ja, het zou ik Sano. Rechtstreeks. En dan is het met een beetje gerommel via een hoofd. Van, als ik het zo goed zag, Mendoza gaat die bal over het eigen doel heen. Scheelde niet zoveel, zag er gevaarlijk uit. Maar ja, dat is geen PFC die kopt, waardoor er weer een nieuwe corner is. Ja, hier is de corner. Ik zie ook dat de bal de arm raakt. Maar Hens, daar willen ze hier niks van weten. Was het naar mijn inziens ook niet. Maar er werd wel even kort naar gekeken of het mogelijk Hens was. Nu gefloten voor de corner. Links is het Pirisic die daarvoor klaar staat. Die geeft nog wat aanwijzingen. Iedereen het 16 meter gebied in geeft hij aan. En dan loopt hij even naar achteren voor de perfecte aanloop. Hand omhoog. Staat iedereen klaar? Ja. En nou komt de corner richting tweede paal. Richting tweede paal. Oeh, en die wordt daar gekopt. Maar die gaat naast het doel via Obispo. Ja, die raakt de bal als laatste. En dan is het een doeltrap. Misschien zelfs een vrije trap. Omdat Obispo duwt. Ja, en dan blijft het eigenlijk qua plek hetzelfde. Het is Riesnik die daar de vrije trap mag nemen. Laat het over aan zijn ploeggenoot. Ja, en dan is er alweer 6 minuten verder en geen echte grote kansen gehad. Dan gaan we nog hopen dat we zometeen aan het einde van deze wedstrijd behoorlijke kansen gaan zien. Er zit er zeker nog in. Nog steeds 0-0 hier in het Philipsstadion.

0: On My Soul. Je hoorde Bruno Mars op Studio 040 en Glow FM. Ik was even met iets anders bezig. We gaan weer snel voor het laatste gedeelte van de eerste helft van de wedstrijd PSV tegen Shakhtar naar onze verslaggever ter plaatse, Erik Feijen. De laatste minuten zijn voor jou, Erik.
1: Ja, 40 minuten op de klok. We gaan er nog 5 minuten een feest van maken. Maar voordat we hier gaan rusten vanuit het stadion. Stand 0-0. PSV echt wel in de eerste helft de betere partij. Als je een partij moet kiezen. Maar qua kansen is het echt wel spaarzaam. Ondertussen is Shakhtar die wel die laatste minuut hier in de eerste helft probeert de druk te verhogen. Hebben we nog niet veel gezien. Vooral niet qua kansen. En moet terwijl ze eigenlijk op de helft van PSV stonden, krabbelen ze allemaal weer terug. En is de bal alweer helemaal achterin bij Shakhtar Donetsk. Die keeper weer, Hristnik, mag de bal hebben. Neemt er alle tijd voor. Ja, het is een beetje een dooddoener als die bal weer helemaal achterin terechtkomt. En dat de keeper ook niet echt het gevoel heeft dat hij de diepte moet gaan zoeken. Nou, doet het uiteindelijk wel. Zoekt daar de spits voorin. Wordt niet bereikt, dan is PSV aan het overnemen. Kan PSV daarin in combineren? Niet helemaal, maar krijgt wel een vrije trap mee. En dan wordt er gelijk eventjes kort Mendoza aangesproken. Omdat hij de bal wegtikt terwijl PSV een vrije trap meekrijgt. Ja, dat vindt de scheidsrechter niet oké. Okay. Nou, geen kaart, maar wel een waarschuwing dat hij dat niet nog een keer moet doen. Want misschien heeft het dan wel consequenties. PSV vlug genomen vrije trap. En voor een beeldvorming in PSV staat nu te voetballen rond die middenlijn. Heeft daar bij Dest bereikt. Dest moet dan weer terug naar Kovar. En dan stonden ze allemaal op de middenlijn. Maar nu staan ze alweer bijna allemaal in het eigen 16 meter gebied. Omdat Shakhtar Donetsk toch wel aan het jagen is. PSV niet onder de indruk, want die verspeelt de bal niet. Maar aanvallen komt er nog steeds niet van. Kostić moet naar Van Bommel doortikken. Doet dat ook. Van Bommel vangt om met de borst. Tikt naar Peppi. Peppi verspeelt de bal. En dan is het ingooien voor Shakhtar Donetsk. Aan de rechterkant vlucht de bal weer in het veld gegooid. 2 minuten verder deze minuten dat ik live ben. Kans er nog niet geweest. PSV probeert het wel. Ook Shakhtar probeert op zijn beurt iets te creëren. Maar het valt allemaal nog een beetje tegen qua kansen. Nu de bal weer vanuit de keeper van Shakhtar Donetsk naar voren. En aan die linkerzijde Mendoza. Mendoza met zijn goede gekleurde gele haren. Probeert daar 3 man te omspelen. Dat lukt niet. Krijgt wel de bal achterin. Naar Henrique, die speelt de bal naar voren, naar Elias. Maar die wordt dan weer gehinderd. In dit geval door Warner, die ook maar mee kon verdedigen bij PSV. Zo zijn de kansen van Oekraïense club op 1 hand te tellen. Ook PSV op 1 hand, maar wel met meer vingers. En nu is er wat ruimte voor PSV. Bal komt bij de linkerzijde terecht bij Van Bommel. Richting 16 meter gebied. Moet naar binnen trekken, want er wordt veel omdringd. Dan rent hij door, schot. Nou, die wordt geblokt. Wel een corner. En dan ga je maar hopen dat het gevaarlijk gaat worden via deze corner. 2 minuten officiële speeltijd staat hier nog op de klok. Het zou een geweldig moment zijn om hier een doelpunt te kunnen maken. Vooral uit de corner. We scoren ze wel eens als PSV zijn vanuit de cornervlag. En nou is hier wat er tegenwoordig nieuw is bij de VAR. Er wordt altijd naar de hand gecheckt of het wel echt een corner is. En nou wordt de corner teruggedraaid door de scheidsrechter. En is het een doeltrap? Ja, daar gaat mijn mooie verhaal over misschien een doelpunt vanuit de corner. Nee, een doeltrap voor Shakhtar Donetsk. Ondertussen genomen. Vlug iedereen het veld opgerend. Want iedereen stond klaar om de corner te laten nemen. Maar ja, dat hoeft dus niet. Geertruida vangt die bal op de middenlijn op. Wil meteen naar voren doortikken, maar dat lukt niet goed. Wel gaat het dan via de kluts over de zijlijn. En dat is positief op PSV, want de kluts was bij Shakhtar Donetsk. Bal over de zijlijn. Dest staat klaar om te gaan gooien. Om die bal weer binnen de lijnen te krijgen. Want de scheids wacht heel even, want niet iedereen staat goed. Ja, kom maar, dan mag het. Nou, dan gaat de bal naar Sano. Sano kopt door, maar dat is niet naar een medespeler. En dan ligt er in één keer wat ruimte voor de ploeg uit Oekraïne. Ja, hebben ze genoeg ruimte? Nee, het blijft dan weer halverwege hangen bij Agaretsko. Die dan aan de linkerkant weer de spelers vindt. Henrique komt ervoor, zegt hij de tweede paal. Maar daar staat niemand. Maar ook geen PSV. Hè. Dus de bal is nu helemaal rechts van het veld voor de Oekraïense ploeg. Die daar vanuit daar kunnen voorzetten. Gebeurt er ook. Het is Santana die aan de rechterkant probeert weg te kappen. Wordt wel goed gedekt. Dus nee, hij komt er niet doorheen. Maar dan is het die verdedigers die ook mee naar voren komen. Die krijgen de bal. En vanuit daar wordt er een voorzet gegeven. Maar die wordt weggehaald bij PSV. PSV tikt dan gelijk weer richting die middenlijn. Maar niemand is vooraan blijven staan. Want PSV wilde die 0-0 verdedigen. En wil niet met een achterstand de rust in gaan. Dan zit Til met enorm goed werk. Verovert de bal. Test wil dan naar voren voetballen. Gaat die bal net voor zijn voeten uit doorrollen. En via een sliding probeert hij de bal naar voren te krijgen. Maar raakt daarbij ook de tegenstander en blijft Des geblesseerd achter. Terwijl er een schot is van Shakhtar. Via Mendoza. En die scoort dan aan de linkerkant. En ondertussen is de scheidsrechter aan het communiceren met de VAR. Of er van tevoren inderdaad geen overtreding is gemaakt op Dest. Want Dest had de bal. Ging liggen. Werd geraakt. Leek het. Op afstand. Oekraïne ging doorvoetballen. En de kans werd dan in één keer gemaakt door Mendoza die aan de linkerkant de bal kreeg. PSV was een beetje ontdaan omdat Dest daar op de grond lag. En nou is de vraag, is het echt een overtreding geweest? Of is het een geldig doelpunt? Want PSV was gewoon afgeleid. En daarvan profiteerde Shakhtar. Ondertussen scheidsrechter pakt zijn oor. Heel goed aan het communiceren met de VAR. Is er een beslissing genomen? Nee, dat lijkt er nog niet op. Want de bal ligt niet op de stip. Ondertussen kijkt de scheidsrechter, wordt teruggekeken. Zegt wel tegen Shakhtar Donetsk allemaal de eigen helft op. Het wordt niet flink gejuicht, maar het lijkt erop dat hij de bal op de stip legt. Of is dat niet? Wat is het nou? Nog steeds is het onduidelijk, want de scheidsrechter laat weer... Ja, het lijkt dan toch een doelpunt te worden. Ja, het is PSV die eigenlijk één moment afgeleid is. Omdat Tess op de grond gaat liggen. En dan voetbalt Shakhtar Donetsk gewoon door. En schiet Mendoza hier in het doel. In staat het PSV gewoon op achterstand. Terwijl de Oekraïense ploeg in de eerste helft totaal geen kansen heeft gecreëerd. En moet er één keer doorheen komen. En PSV is afgeleid. Ja, dat is een zware domper. Officiële speeltijd is ook afgelopen. Blessure tijd ook. Maar het staat echt op een scorebord. 0-1. En dat is een domper voor PSV. Die met de handjevol kansen. En die waren hier en daar wel wat groter. Ja, gaan we hier toch rusten met een achterstand. Dit is de scheidsrechter die nu fluit. Geen overtreding volgens de officials. Ja, en dan gaan we hier rusten. 0-1. Maar één positief ding kan ik sowieso melden. De tweede helft zijn we terug. En dan kan nog van alles gebeuren. Tot zo. De tweede helft PSV tegen Shakhtar Donetsk.

Kenny Loggins en Footloose hoorde je op Glow FM en Studio 040. We zitten in de rust van de, van de wedstrijd PSV Shakhtar. En ja, je hoorde het juist zojuist in het wedstrijdsverslag van Erik. In de allerlaatste minuut scoort Shakhtar de 0-1. Het goede bericht is, goed, we hebben nog 45 minuten. Ander goed bericht is natuurlijk dat ja, dit was de enige kans die Shakhtar had. PSV heeft meer kansen, dus ja, goed, je praat hier natuurlijk wel, of je luistert nu wel naar een rasoptimist. En ik denk dat die tweede helft gaat zeker goed komen. De gelijkmaker wordt gemaakt. En, goed, mijn voorspelling was 3-1. Dus wat dat betreft het voordeel van PSV. En ja, wat dat betreft zitten we natuurlijk op schema. Het is rust in de wedstrijd. En dat betekent dat ik zometeen iemand ga bellen die een appje heeft gestuurd naar de studio via de gratis Glow FM app. Dat hij of zij er graag bij wil zijn aanstaande zondagavond om 8 uur bij de wedstrijd PSV tegen Sparta. Ik ga zometeen tijdens het volgende plaatje van de Strive Positions ga ik een winnaar bellen. Hou wel rekening met het feit dat wij vanuit de studio altijd bellen met een anoniem nummer. Dus heb je nu en de komende 2,5 minuten een anoniem nummer op je telefoon, opnemen. Want de kans is heel groot dat ik dat ben met twee kaartjes voor PSV Sparta.

0: Positions, Strive Malachi en Adam Poort. En volgens mij staat hij redelijk hoog in de Glow 30. Hoe hoog dat hij staat aanstaande zaterdag, hoor je dat weer tussen 2 en 4 op deze zender Glow FM. We hadden een weggeefactie, we hebben een kaartwinactie. En jij kon appjes insturen via de Glow FM app. En ik heb er hier eentje uitgepakt. Ik moet hierheen omdat ik zo mega erg mijn best heb gedaan. Nou, ik denk, nou, die ga ik even bellen. Goedenavond, Famke, want jou heb ik aan de telefoon.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond. Waar heb jij zo erg je best voor gedaan om aanwezig te kunnen zijn bij PSV Sparta aanstaande zondag?
1: Nou, ik heb keihard mijn best gedaan op school en met werk om vrij krijgen, want ik wou zo graag een keer naar een PSV-wedstrijd. Dus ik dacht, als ik nou extra erg goed mijn best doe op school, misschien verdien ik dan wel gewoon een kaartje voor PSV.
0: Nou ja, dat zou zomaar kunnen. Dat zou zomaar kunnen. De aanvangstijd van de wedstrijd is verplaatst. Hij was eerst 's middags in verband met de Champions League-wedstrijd nu. Het is nu zondagavond 8 uur. En dan is de vraag, heb jij zondagavond om 8 uur iets te doen?
1: Nee.
0: Nee. Wat zou jij ervan vinden als je naar die wedstrijd gaat, PSV Sparta?
1: Nou, dat zou ik keileuk vinden.
0: Nou, begin alvast maar te juichen, want ja, jij gaat naar PSV Sparta!
1: Ja! Oh mijn god.
0: Ja, je gaat er naartoe aanstaande zaterdag, of aanstaande zondag om 8 uur ben je erbij in het Philips Stadion. En wie ga je meenemen? Want je krijgt niet 1 kaartje, je krijgt 2 kaartjes.
1: Nou, ik denk mijn broertje, want die is ook wel een mega PSV-fan, net zoals ik. Dus het zal heel gezellig zijn.
0: Nou, dan neem je lekker gezellig je broertje mee. En zeg ook vooral tegen je broertje, broertje, als je nou heel erg je best doet op school en waar dan ook, dan maak je kans om PSV-kaartjes te winnen. Misschien is hij er wel bij de volgende keer. Maar nu is hij sowieso erbij, want hij gaat met jou aanstaande zondag naar PSV tegen Sparta. Hoe gaaf.
1: Ja, heel gaaf.
0: Hé, hey, luister even. Het is nu 0-1. We gaan even naar de wedstrijd van vanavond. Wat denk jij, tweede helft, gaat PSV het goed maken?
1: Ja, sowieso. Er komt sowieso nog een goaltje bij. En ik hoop dat Van Bommel er nog eentje in prikt daarbij.
0: Oké. Je praat echt wel in voetbaltermen. Erbij prikken en dit en dat. En, oh, heerlijk. Jij gaat genieten aanstaande zondag samen met je broertje. Hoe heet je broertje?
1: Ties.
0: Dus Ties en jij, die gaan daar naartoe. Blijf even hangen, Famke, want ik heb nog wat gegevens van jou nodig. En ondertussen draaien wij wat muziek. En jij kan lekker meeluisteren naar deze van Teddy Swims. Ken je hem, Teddy Swims?
1: Ja, die ken ik zeker.
0: Wat vind je daarvan, Mr. Know-it-all?
1: Oeh, dat vind ik wel een leuk liedje.
0: Ja, ik ook. Hey, blijf even hangen. Teddy Swims, Mr. Know-it-all op Glow FM en Studio.

Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Wil jij nou ook naar PSV aanstaande zondag? Dan doe dan net zoals Famke. Stuur gewoon een appje. PSV, jouw naam en de reden waarom je naar die wedstrijd toe wil. Misschien omdat je heel erg je best hebt gedaan in het leven, überhaupt. Nou, zij had in ieder geval een soortgelijk appje gestuurd. En zij gaat samen met haar broer Ties aanstaande zondag naar de Eredivisie, naar de Vriendenloterij Eredivisiewedstrijd PSV tegen Sparta. En jij kan daar ook bij zijn. Na de wedstrijd PSV en Shakhtar gaan we het tweede setje van twee kaartjes weggeven. Dus blijf vooral die appjes sturen. Wat je daarnaast ook moet downloaden op je telefoon is sowieso de PSV-app. Want dan kun je die tickets claimen. Stardust, music sounds better with you hier op Clove FM.

0: Stardust. Music sounds better with you. Tweede helft, PSV tegen Shakhtar, die zijn zojuist weer begonnen. En de vraag aan Erik is, is er gewisseld? Gaat Peter Bos ingrijpen, de ja of de nee met wissels? Erik.
1: Ja, PSV gaat ingrijpen, niet met een wissel. Dest schiet hier de doelpunt binnen. 1-1. Dest krijgt zomaar de bal op randje 16 meter gebied. Via de linkerkant met een voorzet. En mag hem gewoon over de grond rollen, recht in de hoek. Keeper kan er niet bij. PSV stelt meteen in die tweede helft orde op zaken. Ja, ja, 1-1 dus voor PSV. Die natuurlijk met een domper de rust in ging. Het begon allemaal met een inworp aan die linkerkant. Van Bommel en Perisic waren er samen. Van Bommel geeft hem uiteindelijk het 16 meter gebied in. Maar via een aantal voeten komt hij dan uiteindelijk bij Dest terecht. Die daar in het 16 meter gebied net binnen loopt. En die haalt eigenlijk laag over de grond. Heel hard uit aan de rechterhoek. Keeper kansloos, want die keek ernaar. Maar zag die snelheid in die bal zitten. Kansloos. Maar een mooi doelpunt dus voor PSV. Die meteen zegt, wij willen die tweede helft ons helft maken. En dan is deze stand heel fijn dat hij vroeg in de tweede helft valt. Want er gaat er nog van alles gebeuren. 1-1 dus hier. PSV heeft het snel weer voor elkaar. Want wat een domper was het toen wij de rust hierin gingen. Dat net voor de rust Shakhtar Donetsk een doelpunt maakte. En dat gebeurde allemaal eerst een overtreding, wel of niet, op Dest. Nou, de officials besloten dat dat geen overtreding was. En uiteindelijk scoort daar Mendoza uit voor Shakhtar Donetsk. Nou ja, dan ga je net voordat de rust was heel vervelend de pauze breken. Maar ja, nu dus 1-1. Fijn om zo weer de tweede helft te mogen starten. En PSV weer een bal bezit. Meteen na die aftrap de bal terugveroverd. En probeert daarmee wat te gaan creëren. Geen wissels dus. Daar begon ik eigenlijk mee voordat ik weer begon te praten. Maar het was er gelijk gescoord. En PSV heeft in de verdediging schuiven ze steeds iemand op sinds die tweede helft. Dus eigenlijk staan ze niet elke keer met vier, maar ook wel eens met drie mensen achter. En dan heb je altijd een extra mannetje die mee naar voren gaat. Dat zien we nu ook. Geert Ruijlen schuift naar het middenveld. En dan heb je nog maar drie verdedigers achter staan. Ja, dus ook daarin probeert PSV wat meer druk te gaan zetten. Heeft veel de bal, nu Kostić. En Kostić speelt door naar Obispo, Geertruida. En dan blijft die bal wel naar achter, maar ze zijn allemaal op middenveld. Dus het druk naar voren blijft. Nou, dat tikt uiteindelijk Warner een beetje met een gelukje. Die bal naar de linkerkant naar Van Bommel. Daar is Sano ook om te helpen. En die tikt dan weer naar Van Bommel. Van Bommel gaat naar binnen, trekt door. Als dat schot komt, de hoek. Oh, net een meter langs die doel. PSV begint warm te draaien. 1-1 en het heeft het gevoel dat er meer in zit. Nu moet PSV doorpakken, want PSV begint aan te vallen en vooral gevaarlijk te worden.

0: Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. De laatste keer dat ik naar het stadion terugschakelde, werd er gescoord. En de vraag is, gebeurt dat nu ook, Erik?
1: Nee, maar PSV heeft wel twee corners kunnen wegwerken. En krijgt nu de vrije trap mee naar een hensbal. En dat komt PSV wel goed uit, want die verdedigde net de laatste corner weg. En probeerde daarbij te counteren. Had nog niet alle mandekken mee naar voren. Dus de afspeelmogelijkheden waren niet breed. Maar krijgt nou dus een vrije trap mee. En daar heeft PSV dus ook de tijd om alle mannen weer op hun plek te zetten. Gebeurt nu ook, vrije trap genomen. Dat is wel een beetje achter in het veld bij PSV. Maar omdat iedereen op zijn plek staat, kan PSV weer naar voren voetballen. Is aan de linkerkant met Van Bommel. Kost iets, mooie combinatie, maar de bal wel over de zijlijn. Is het weer een kans om te gaan gooien via die linkerkant. Kost iets heeft die bal in handen, die mag weer gaan ingooien. Nou, we moeten even kijken waar hij er dan heen kan werpen. Is dat dan ja, naar voren? Peppi loopt zich vrij. Die komt uit het 16 meter gebied gerend om zich aan te bieden. Maar de bal blijft helaas niet binnen de lijnen. En daardoor mag Shakhtar Donetsk gaan ingooien voor hun rechterzijde. Snel gegooid richting de middenlijn. Maar ook dat loopt niet helemaal goed af. Want Sano zit dan met zijn borst tussen. En dan is PSV in balbezit. 1-2'tje met Kostis en Sano. Sano krijgt hem dan bij Van Bommel. Van Bommel wordt dan op de uitgezeten door drie tegenstanders. Ja, en dan verliest hij het duel. En dan is het in één keer Gomez die voor Shakhtar Donetsk aan de rechterkant er doorheen mag voetballen. Nou, krijgt daar wel een beuk van Kostis. Niks aan de hand verder. En dan is het Obispo die een voet zet. En dan wordt er gestruikeld. En dan lijkt het net buiten het 16 meter gebied. Want anders hadden we hier een penalty tegen gehad. Maar daar wordt heel mooi door Shakhtar een vrije trap versierd. Het is gewoon duiken van Santana. En die hebben we vaak al gezien in de aanval. Maar Santana wordt net pootje gehaakt door Obispo. Niet veel aan de hand, maar er is contact. En dan wordt er gefloten en er is geen contact op de bal. Dus ook heeft Obispo daar een gele kaart voor gekregen. Maar een gevaarlijke plek dus voor Shakhtar. Aan de rechterkant, net buiten het 16 meter gebied. En daar kun je van alles mee. Daar kun je richting de tweede paal mee voorzetten. Je kunt ook rechtstreeks op het doel. Maar ja, ze hebben wel wat spelers die een schot in de benen hebben. Een van die twee is Santana. Die weet er altijd wel raad mee. Die staat er ook bij. Wordt het Santana? Nou, dat wordt het ook. Die gaat de linkerhoek. Die krult hem net om het doel heen. En daar komt PSV dan goed weg. Nog steeds 1-1. Geen kans uiteindelijk. Maar het was een gevaarlijk krullende bal die dan net over het doel heen vliegt. PSV mag een doeltrap gaan nemen. Kovac laat het dan Obispo over. Obispo weer terug naar Kovac. En dan is het aan PSV om weer naar voren te voetballen. Want we begonnen net heel goed aan deze tweede helft. Maar we laten ons weer een beetje terugzakken. En dan zie je gelijk dat Shakhtar daar ook goed mee om kan gaan. We zijn er nog niet vanaf. Wel is het spannend hier in het Philips Stadion. 58 minuten gespeeld. Stand tot zover 1-1.

0: bijvoorbeeld een reden te vinden om Earth, Wind and Fire te draaien op zender. En nou ja, het is september, de tiende september zelfs. En de titel van deze track was September. We gaan weer snel naar het Philipsstadion, daar wordt gevoetbald. PSV Shakhtar 1-1.
1: Ja, nog steeds 1-1. PSV heeft wel het momentum. Geert Ruiden als ons schot wordt geblokt. Maar PSV begint die laatste minuten druk te leggen. Sterker nog, heel Shakhtar staat op eigen helft. PSV begint er dus schroeven aan te draaien. Grote kansen nog niet geweest, maar dat betekent wel dat er in ieder geval op wordt gezocht naar die kansen. Nou is Shakhtar Donetsk ook wel een club dat zich nu heel goed kan laten inzakken. Probeert dan weer te focussen op die counter. Zodra PSV die bal verspeelt, dan zijn ze er als de kippen bij naar voren. Maar PSV komt nu een stap verder. En één keer de bal op Peppi. Peppi rent in 16 meter gebied. Staat niet alleen, wordt goed gedekt. Moet wegkappen, bal naar de rechterkant. Is daar Perisic. Kapt weg, komt daar een voorzet. Ja, richting tweede paal staat Van Bommel. Maar daar zit ook de handen van Rysnik in de weg. De keeper van Shakhtar. Die had dat goed gelezen, het spel van Perisic. En kon zo die voorzet met zijn handen uit de lucht plukken. Nou, neem daar even de tijd. Leg de bal nou op de grond. Nou moet hij wel die bal naar voren vlammen. Want Gustil loopt daar op te jagen. Nou, de diepte gezocht naar de spits. Elias, maar wordt goed gedekt. Obispo kan de bal terug veroveren voor PSV. En dan heeft PSV achterin de bel. Dan is het Des. Des kijkt ook om zich heen. Ja, die staat dan halverwege zijn eigen helft. Naar voren voetballen heeft nog niet veel zin. Want de ruimtes worden klein gehouden. Dan moet hij terug. Dan is het Des. Dan gaat hij terug naar de keeper. Kovar. Kovar ziet links Kostić vrij staan. Maar die wordt ook heel erg opgejaagd. PSV blijft doorvoetballen. Kostić naar Van Bommel. Van Bommel draait goed weg. Loopt verder door. En dan wordt hij gewoon naar de grond geduwd. En daar komt een kaart aan. En het is een gele kaart. Maar Bondar maakt daar serieus een overtreding op Van Bommel. Niet dat Van Bommel geblesseerd is. Maar gewoon totaal niet op de bal. Gewoon een speler omlaag trekken omdat je te laat bent. En wegduwen, ja, het heeft niks meer met voetbal te maken. Ja, als dit een reddingsboei was, dan heeft nu Shakhtar deze ingezet. Want Van Bommel was helemaal los richting het doel. Helaas, door een overtreding ging die aanval niet verder. PSV vlug genomen die vrije trap. Met een balbezit, maar ja, natuurlijk in een veel mindere positie dan net. Dat was het Sano die de bal terug verovert. Werd eerst van de bal weggeduwd. Daarna verovert hij terug en nou is er weer linksruimte. Weer bij Van Bommel. We gaan proberen of hij nou voorbij kan. Zonder dat er overtredingen worden gemaakt. Trek naar binnen. Tik dan door. Is Geert Ruida. Die tikt er vervolgens weer door naar Des. Dan is het doortikken. Wie staat er aan die rechterkant? Het is Sano. Die staat daar net buiten het 16 meter gebied. Komt dan een voorzet? Nee. Probeert te passeren. Lukt niet. Bal over de zijlijn. En inworm van PSV. En je hoort het aan het publiek. Het is wel het momentum van PSV. De laatste minuten waar ze in zitten. De druk wordt hoger en hoger. Ja, dan ga je bijna zeggen, waar blijft dat doelpunt en waar blijven die kansen? Nou, als PSV dit door kan trekken, komen die vanzelf. Geen fouten achterin maken. Obispo lost dat goed op, want die bal komt in één keer naar de achterhoede van PSV. Dan Van Bommel wil in één keer een steekpaas naar Gustil geven. Die wordt doorzien. En dan is het Mendoza die doorrent. Tikt de bal door. Nou, en daar is Des die de bal weg weet te halen. Maar ook is er een overtreding gemaakt. Weer een vrije trap. Gustil zou hebben geduwd. Maar ja, vrije trap dus voor Shakhtar. Die daarmee wel goed wegkomt. Want Shakhtar wilde een aanval inzetten. Gaat niet door. Van Bommel krijgt trouwens een gele kaart. Die heeft een tackle ingezet op Mendoza. Terwijl de bal al weg was. Ja, dan geeft de scheidsrechter daar alsnog geel voor. Nou, die administratie is ook weer bijgewerkt. Bal achterin bij Shakhtar voor een vrije trap. Die nu wordt genomen. Ja, het lijkt ook of Shakhtar Donetsk wacht op dat moment dat er weer wat ruimte wordt weggegeven. PSV mag het spel maken, maar heeft nog steeds wel de moeite. Ondanks dat die druk wordt opgeschroefd. Maar die heeft nog wel moeite om die kans te creëren. En die heb je toch echt wel nodig om te scoren. Maar het momentum, wat ik net al zei, ligt bij PSV. Het publiek heeft er weer zin in. Dus ja, eigenlijk zou je zeggen, ik ben heel benieuwd naar de komende minuten. We gaan misschien nog wel wat doelpunten zien.

0: Free your mind. We zijn halverwege de tweede helft PSV tegen Shakhtar. PSV moet het nu toch wel gaan doen, doordrukken. Doelpunten, dat willen we graag horen en zien, toch Erik?
1: Ja, doordrukken gebeurt wel. Kans, doelpunt nog niet. Maar het begint wel steeds meer te kraken bij Shakhtar achterin. Tot nu toe onder controle. Terwijl aan stand niks is veranderd, zijn er wel wat wissels plaatsgevonden. Dus dat ga ik ook qua administratie even wegwerken. Shakhtar Donetsk heeft twee wissels geplaatst. Elias is weg. En Traoré, die kennen we nog wel van Ajax, die is in het veld gekomen. En ook Mendoza, die is uit het veld gegaan naar Newerton. En zo is het compleet. Shakhtar heeft dus weer twee nieuwe spelers vast in het veld. Ook PSV heeft gewisseld. Flamengo is binnen de lijnen gekomen. En Kostic is naar de zijkant gehaald. Ja, Kostic kon niet de wedstrijd uitspelen. Daar leek het althans om. Dus daarom dat Flamengo nou binnen de lijn is gekomen. PSV links, de rand van het veld. Een vrije trap. Net voorbij die cornervlag. Is het Perisic die neemt. Bal recht naar het doel. Maar ook recht in de handen van Riesnik. En zo heeft PSV vanuit de vrije trap die ze net kregen geen kans weten te creëren. Het is wel dat de Oekraïnse ploeg hier steeds meer met de mes op het bot begint te snijden. Ze zijn gevaarlijk met de slidings en beginnen ook steeds meer gele kaarten te krijgen. Ja, en dat heeft alles te maken dat PSV die druk opvoert. En Shakhtar heeft dat wel onder controle, maar moet hier en daar op de noodrem trekken. En dat gaat er af en toe grimmig aan toe. En daar bedoel ik mee niet onder de spelers onderling, maar wel hoe ze de tackle inzetten. Ook gevaarlijk. Af en toe ben je daar geblesseerd van. Nou ja, het zal me ook niet verbazen dat Kostic net met een tackle een wat gevoelige knie heeft gekregen. En daardoor ook uit voorzorg is gewisseld. Nou, PSV heeft ondertussen de bal veroverd, want dat had Shakhtar even in bezit. Maar ondertussen verspeelt PSV meteen de bal weer. Bal achterin bij Shakhtar, bij de keeper. Riesnik, die moet dan die bal weer naar voren zien te krijgen. Doet hij dat ook? Via een dieptebal. En dan moet PSV oppassen. Want er zijn vier spelers van de Oekraïnse club die naar voren zijn. PSV kan wegvoetballen. Gebeurt ook. En nou een counter. En dan is het Wanger. Die verplaatst het spel naar die rechterkant. Ja, wat moet je dan doen? Ja, dan moet je die bal voorzetten. Komt er ook Peppi, krijgt een voorzet. Bal in de voeten, ja, die kan er dan net niet lekker aannemen. Loopt dan weer met de bal buiten het 16 meter gebied. Ja, en dan is PSV op zoek. Wordt er wel gefloten voor buitenspel. En zo houdt deze aanval ook op. Want Des, die staat nu aan de linkerkant. Geertruida staat aan de rechterkant voor PSV in de verdediging. Flamengo is naar het centrum verhuisd. Dus die is samen met Obispo de twee centraal achterin. En heeft alles al wat te maken omdat Flamengo natuurlijk in de lijn is gekomen. En Kostic eruit. En zo heeft hij de verdediging.

opgesteld. En ja, ondertussen een vrije trap genomen. Of ja, vrije trap spelervatting. Omdat het buitenspel was. Andersom is er wel gelijk weer een overtreding gemaakt. Mag PSV vanuit achter een vrije trap gaan nemen. En zo is het een beetje pingpongen heen en weer vanuit achteren. Kansen nog steeds niet voorbij gekomen. Ja, en dat is toch wel jammer. Want ik heb het volgens mij al een keer eerder genoemd. Ik heb het gevoel dat dit niet helemaal een Champions League wedstrijd is. Want dan denk je echt, oeh, ah, je zit op een puntje van de stoel. En op een of andere manier komt dat net niet tot uiting in deze wedstrijd. Heeft er ook mee te maken dat Shakhtar enorm moeilijk voetbal voor PSV. Een hele stugge ploeg. Moeilijk doorheen te komen. En doet er alles aan om PSV maar niet in zijn spel te laten komen. Nu dan, via een hele lange bal Obispo. Die richting Perisic probeert te steekpallen pasen. Via een hoge steekpaas. Maar die bereikt Perisic niet. Bal over de achterlijn. Doeltrap voor Ritsnik. Die heeft de bal weer neergelegd. Maar PSV komt er moeilijk door. En moet daar langzaam maar zeker wel iets op gaan verzinnen. Want ze zijn qua balbezit en qua controle op het veld wel de bovenliggende partij. Maar als je daarin geen kansen kan creëren, dan komen er ook geen doelpunten. En dat moet veranderen. En nog steeds is Shakhtar die zijn moment afwacht. Dat gebeurde ook de eerste helft. Heeft daardoor kunnen scoren. Nou ja, als dat nog een keer gebeurt, dan is PSV in ieder geval gewaarschuwd dat Shakhtar meteen heel gevaarlijk kan zijn. Er kan nog van alles gebeuren. 73 minuten op de klok. Wat we willen, dat is doelpunten.

0: Culture Beat en Mr. Veen. De laatste woorden van Erik van zijn laatste verslag was... Wat we willen is doelpunten. Dat willen we zeker, Erik. Gaat de PSV scoren?
1: Ja, ik ben geen helderziend. Maar de wens is nog steeds hetzelfde. We willen doelpunten. Dat is ongewijzigd. Helaas is de stand ook nog steeds ongewijzigd. 1-1 hier vanuit het Philipsstadion. In de 78e minuut zitten we alweer in deze tweede helft. Ja, PSV heeft doelpunten nodig. Je voelt dat PSV eigenlijk de bovenliggende partij is, maar dat het er niet uitkomt. En ja, die kansen moeten nog steeds komen, wil je scoren. En ja, die komen er gewoon eigenlijk niet. Moet je wel eerlijk zeggen, de Shakhtar dat er heel goed heeft ingeregeld. Want die probeert PSV echt van het spel te houden. En dat lukt eigenlijk best goed. Van Mommel aan de linkerkant mag de bal dan nu ontvangen van Dest. Voorzet richting tweede paal. En dan gaat het over iedereen en alles heen. En dan komt het in de handen van Ritsnik, de keeper van Shakhtar. Wel voel je dat qua zijkant, qua trainers, dat er wel de spanning op staat. Want de trainer van Shakhtar heeft net een gele kaart gekregen. Omdat hij zich te veel bemoeide met roepen en meningen. Ja, dat hoeft ook allemaal niet, vindt de scheidsrechter. Dus die is net bestraft. En ja, zo zijn de gele kaarten voor Shakhtar Donetsk niet misselijk geworden ondertussen. Want die hebben al een aantal deze wedstrijd. Ja, en als je dan precies gaat tellen, dan zitten ze al op 5 kaarten. En vooral allemaal in de tweede helft. Dus PSV, je ziet ook aan dat spelbeeld dat PSV wel de bovenliggende is. De meeste druk zet. Maar de kansen komen er niet uit. Nu mag in ieder geval Shakhtar aan de rechterkant van het veld gaan ingooien. Doen ze gelijk, dus die bal is alweer binnen de lijnen. Dan gaat die bal achterin bij de verdediging van Shakhtar. Maar ja, ze moeten die bal wel kwijt en dat lukt niet. Misschien Henrik nu aan die linkerkant in de verdediging. Tikt gelijk door naar Mendoza. Die maakt er een actie, tikt de bal door. Dit ziet er gevaarlijk uit, maar wordt uiteindelijk nog net gered. En is het Isaac die met een schouderduw op de grond wordt geduwd. Maar ja, het was een schouderduw, geen overtreding. Maar Isaac denkt, ik zit in het 16 meter gebied. Dat hoort een penalty te zijn. Nou, de arbitrage ziet hier ook, en daar ben ik ook van mening, dat er niks aan de hand was. Want schouderduw is gewoon een duel. En dat is op de nette manier. PSV krijgt vervolgens een vrije trap mee omdat Dest op de grond wordt geslaaid. En dat is weer een overtreding die totaal niet op de bal is, maar wel op de voeten of de enkels. Dat doet Shakhtar de hele tijd, maar echt rode kaarten of een goede waarschuwing geeft de scheidsrechter daar niet voor. PSV wordt zo ontwricht om te voetballen. En dat heeft tot nu toe nog steeds het effect dat er 1-1 hier op het scorebord staat. PSV probeert nu met een balbezittende vrije trap weer naar voren te voetballen. Is nog niet zo ver, want de bal is bij Obispo achterin bij PSV. Die steekt hem gelijk door naar Van Bommel, maar die is te hard. En dan kan de Oekraïense ploeg hier uitvoetballen. Maar Van Bommel rent door richting de keeper. De druk is hoog en dan moet Shakhtar eruit verdedigen. Dat gaat maar net goed. En dan komen ze er ook nog uit voor een counter. Nee, het is een sliding van Dest. Die lost dat goed op en een hakje. En dan in één keer is het een vrije trap. Dat staat helemaal nergens om, want er komt ook nog eens een gele kaart aan voor Dest. Waarom? En hij zegt, gevaarlijk spel, want de voet ging te hoog. Ja, en dan dat je daar gelijk geel voor geeft, terwijl er eigenlijk niks gebeurt. Hij schiet de bal. Hij raakt hem in eerste instantie tegenstander, maar ook de bal, want die zit in dezelfde lijn. Het is gewoon een sliding op de bal. En dan krijgt hij hier gewoon een gele kaart voor. En ik zit hier de herhaling te kijken. En ik denk, wat is er aan de hand? Geen idee. Dat mag de scheidsrechter zelf vertellen. Maar dan zal hij vast zeker naar de wedstrijd doen. Maar ondertussen werkt dit ook allemaal niet mee. En die minuten tikken hier allemaal maar van het scorebord weg. We zitten alweer in die 82e minuut. En PSV zit eigenlijk te voetballen tegen een muur. En ook een beetje tegen zichzelf. Want ondanks dat ze de controle hebben, komen ze er niet doorheen. En het hoeft maar één keer fout te gaan. En dan zit hij de andere kant, de wet van Murphy, er wel in. Nu is Shakhtar aan het aanval. Linkerkant komt er een voorzet. Gaat al wat vooraf aan. En nu komt er een kans. En dan gaat maar net goed. Uiteindelijk een corner. Maar daar hadden ze bij Shakhtar toch echt wel een kans. Maar het is Tobias die daar net niet zijn voeten goed tegenaan kreeg. En zo komt PSV goed weg. Met een corner voor Shakhtar. En die mag dat gaan nemen aan de rechterkant. Ja, dat kan ook nog gevaarlijk zijn. Laten we hopen dat PSV deze weg kan koppen of weg kan krijgen. Want ik vind het maar niks, die bal daar voorin bij de Oekraïense ploeg. PSV. Maar man en macht, alle spelers in eigen 16 om zometeen die corner weg te kunnen werken. Corner wordt nu genomen, eerste paal. Wordt die weggewerkt? Ja, wordt weggewerkt. Heel ver weggetrapt. Peppi zorgt dat het wordt ingegooid. Ja, er is nog genoeg voor om te voetballen. Maar de spanning stijgt ook. En wat er gaat gebeuren, geen idee. Maar wij zijn er zometeen bij. PSV tegen Shakhtar. Nog steeds 1-1 na 83 minuten.

0: Eindhovense power, want die hebben we nodig in het Philips Stadion. Voor de laatste 10 minuten. Het gaat toch wel een winst opleveren voor PSV, toch, Erik? Of niet?
1: Ja, toch, toch. Ja, het is moeilijk. Hè. Als ik nou iets zeg wat fout is, dan ga je mij straks zeggen... Hé, Erik, je hebt dat fout gezegd. Laat ik in ieder geval voorop zeggen, ik hoop dat ze met de winst van doorgaan. Want ik gun het PSV ten harte. En het moet ook wel, hè. Als we punten willen pakken, is dit een van de wedstrijden waar je het moet doen. Maar het loopt allemaal net niet lekker. De aanvallen worden niet gemaakt. Nu van Bommel, die probeert in één keer vanaf dat 16 meter gebied... net van die afstand te schieten, komt dan tegen een blokkade en een muur. Aan met de bal. Ja, dan is daar ook weer de kans verkeken. PSV heeft heel veel moeite met Shakhtar. En dan vooral om aanvallen te creëren. Want dat is echt wel het eindoordeel wel een beetje van deze wedstrijd. PSV lang eigenlijk de beste van de twee. Maar creëert gewoon niks. En Shakhtar die kan heel makkelijk soms tegen aanvallen. En is het ook gevaarlijk. Het is gewoon een hele lastige wedstrijd. Een Champions League wedstrijd waarvan je van tevoren niet denkt dat dit bij die Champions League hoort. Het is fel, het is veel tackles, heel veel ontregeld in het veld. Je weet niet wat er allemaal gebeurt. De scheidsrechter lijkt ook de controle een beetje weg te hebben. Ja, er gebeurt van alles. Maar voetbal noem ik het even momenteel niet. En heeft al vooral te maken niet aan PSV's zijde, maar dan de ploeg uit Oekraïne. Nou ja, je weet in ieder geval wel dat ze alles aan doen om hier niet te verliezen. En die taak lijkt voor zover nog redelijk te lukken. Maar PSV gaat nu de aanval zoeken. Geertruida, die is aan die rechterkant mee naar voren gekomen. Die voetbalt nu al de laatste paar minuten al op de rechtsbackpositie. Maar wordt door twee man gehinderd. En wilde de ingooi meekrijgen, maar de scheidsrechter zegt nee, dat klopt niet. Krijgt daardoor geen inworp mee en mag de Oekraïense ploeg hier gaan gooien. Voor hun aan de linkerzijde. Ik zie de herhaling in beeld. Het is gewoon een ingooi voor PSV, maar arbitrage beslist anders. Volgens mij is het zelfs zo, mag de VAR hierop ingrijpen dat het niet klopt. En die houdt ze al de hele avond de spraak op stil, want de scheidsrechter wordt niet gecorrigeerd. En er gebeurt al best wel wat momenten hier in het veld. En dan alweer denkt PSV te mogen ingooien. En weer wordt er gezegd, nee, Shakhtar heeft hier de ingooi. In dit geval weet ik het niet, want ik zie geen herhaling in beeld. En van de afstand dat ik zit, kan ik het niet goed beoordelen. Maar kortom, alweer 2 minuten verder. Echt gevoetbald is er in die tijd niet. PSV heeft de bal terugveroverd. Zoekt gelijk de diepte. Ja, de diepte wordt wel gezocht, maar daar staan geen medespelers. En dan wordt er ook nog wat gewisseld aan de kant van Oekraïne. En dat heeft vooral te maken met tijd winnen. Tijd winnen is het enigste. Het is Santana die eraf gaat. Ja, en dan is het ook nog Ferreira die erin komt. En dan komt er ook nog eens voor de administratie Chris Kief erin. Nou ja, ik denk niet voor die laatste paar minuten dat enorm veel impact zou hebben. Maar het heeft wel weer impact op de tijd. Normaaliter zal die tijd er weer bij worden getrokken. Maar we zitten al op 88,5 minuut op de klok. Ja, sinds ik weer live in de uitzending ben, ja, hebben we nog geen kans op voetbal gezien. Nu ook weer een opstootje. En de scheidsrechter fluit nu echt van alles. Juist in die laatste paar minuten zou ik zeggen, laat het doorvoetballen. En er is niet zoveel aan de hand op het veld. Een heel klein schouderduwtje hier kun je gewoon als duel zien. Maar toch zit de scheidsrechter er continu strak op. En nu verovert PSV in één keer de bal. En dan gaat er van alles wel fout. Dan wordt er een schouderduw uitgegeven. En dan krijgt PSV een vrije trap. Nee, het is Meijlands. Ja, die zegt, ik ben doorgesproken. En als ik doorgebroken ben, is het geen geel, maar rood. Maar PSV krijgt hier wel onderaan de streep een vrije trap op een gevaarlijke plek. Althans, als ik het zo beoordeel. Het gebeurt allemaal bij Riesnik, de keeper van Shakhtar. Die trapt de bal, ja, die paas eigenlijk naar voren veel te kort. En dan is het uiteindelijk Warner die daar op afremt. De bal in zijn voeten krijgt. En dan wordt er in zijn rug geduwd. En dan begint Warner op de grond te liggen. En ja, dan kun je zeggen inderdaad dat het een doorgebroken speler is. Want Warner had alleen nog maar de keeper voor zich. Ja, en die kans wordt ontnomen. En ja, dan is het rood als je het beoordeelt als doorgebroken. Maar ik denk dat de scheidsrechter beoordeelt dat het op gelijke lijn was. Dat Wouter nog net niet voorbij de verdediger was. Ja, en dan is het volgens de regels niet doorgebroken. Ook dit is weer een gevoel voor discussie. En ook dit zorgt er weer voor dat we weer heel veel minuten verder zijn. Wel een vrije trap dus voor PSV. Terwijl de 90ste minuut hier op de klok staat. Daar komen maar 2 minuten bij. Echt ontzettend weinig als je weet wat er allemaal is gebeurd en hoe vaak het hier heeft stilgelegen. 2 minuten. Ja, ik snap er helemaal niks van met al die wissels. Het zou er al minimaal alleen wel een wissels 3 minuten moeten zijn. Maar ja, we moeten doen zoals het gaat. 2 minuten. Perisic staat klaar. Scheidsrechter zit heel druk te fluiten, gebaren. En daar komt de vrije trap van PSV van Bommel. Wordt enorm hard op de enkels geslijt. Weer een gele kaart. En weer een vrije trap voor PSV. Ja, Shakhtar probeert echt nu van alles uit te halen om het voetbal eruit te halen. 2 minuten volhouden. Wel weer een vrije trap voor PSV. Maar echt, als je ziet hoeveel sliders er op de enkels worden gemaakt en niet op de bal. Je zal ervan schrikken. PSV dan. Weer een vrije trap. De eerste ging heel raar. Ik zou voorstellen om niet die bal weer opzij te tikken. Want dan krijg je al die voeten van de tegenstander tegen je aan. Gewoon iemand die rechtstreeks schiet. Of een soort voorzet geeft richting de tweede paal. Maar er is wel een plek, als je iemand hebt die goed kan schieten, om het vanaf hier te doen. Het is spannend. Iedereen zit hier nu wel op het puntje van de stoel. Want het zijn de laatste dingen die we hier op het veld gaan zien. Het is nog 40 seconden. Zelfs de trainer van Shakhtar vraagt aan de vierde official. Hoe lang moeten we nog? Nou ja, nu nog dus nog maar 35 seconden. Vrije trap nog steeds niet genomen. Muur staat, lijnen zijn getrokken door de scheidsrechter. Dat dat spuitbusje ook nog niet leeg is, vind ik ook nog wel frappant. Ondertussen zit hij steeds te gebaren dat Shakhtar niet te vroeg buiten de lijnen mag gaan lopen. Nu een fluitsignaal. En Perisic op doel. Nou ja, dan gaat hij zo'n meter links naast het doel. En is deze kans verkeken. Dan denk ik dat we toch echt gaan afsluiten met een 1-1 gelijkstand. En wat voelt dat zuur. Wat voelt dat zuur? Nog 10 seconden. Er zal nog wel iets bij komen. Alhoewel, ik denk, zodra de keeper die bal naar voren schiet, wordt er afgefloten. En dan is de eerste duel in de Champions League voor PSV een feit. 1-1. Nee, we gaan nog wel even door naar de doeltrap. Het is Risnik die bal naar voren schiet. Ja, en dan wordt die aanval eruit gehaald door PSV. En dan wordt er wel gefloten. Het is PSV met alle moeite, want het kost kracht, hebben ze hier 1-1 gespeeld. Heel veel discussie qua momenten, qua scheidsrechter. Maar dat is voor later. Het feit is dat PSV hier wel een punt pakt. Hard gevochten, maar werd totaal uit spel gebracht. En dat heeft Shakhtar dan toch goed gedaan. Maar niet gehoopt. Je hebt nog steeds het gevoel dat er meer in zat. Maar we moeten ons helaas houden aan de 1-1 scorebord. En meteen het 1 punt in de Champions League. Genoeg te doen. Genoeg om meteen na te praten. En we gaan ook weer terug naar de studio. Maar weet zeker, er zijn nog genoeg wedstrijden. Dus dit hoeft niks te zeggen over het vervolg.
2: Tot snel.

I'm All Wrapped, Just The Way You Are op GloFM Studio 040 tijdens PSV Live. En ja, toch een beetje een kater inderdaad. Een beetje zuur wat Erik ook zei toen hij zijn wedstrijdverslag beëindigde. Ongeveer met de woorden van die strekking. Erik, goed gedaan. Je zal daar toch maar alleen zitten op de perstribune. En je moet een hele wedstrijd verslaan live op de radio. Dat is niet te doen. Dat is ook de reden dat we tussendoor wat plaatjes draaien. En ik vind nog steeds dat ene moment in de tweede helft dat we naar hem toeschakelden en dat er dan meteen ook gescoord werd. Dat is lekker. En dat hadden we natuurlijk meer moeten hebben deze avond. Zoals hij al zei, oké, één punt. Eén punt is een punt. Het is inderdaad een ploeg waar tegen je punten zou kunnen pakken. Dat is ook gedaan. Liever drie. Maar goed, we hebben er één. We hebben nog Real Madrid uit, Atletico Madrid thuis, Club Brugge thuis, FC Porto uit, Leipzig uit, Stuttgart, VfB Stuttgart thuis en Viking ook nog uit. Dus er zijn nog meer ploegen waarbij je toch wel punten kunt gaan pakken. Want ik ga er stiekem toch vanuit dat we doorgaan naar de volgende fase van de Champions League wedstrijden. Maar dat is iets wat we begin volgend jaar gaan meemaken. Ik ga zo meteen tijdens Kingdom of 4, wat nu klaar staat, ga ik nog een winnaar bellen die aanstaande zaterdag naar PSV Sparta kan. Dus let even op je telefoon. Word je gebeld door een anoniem nummer? Opnemen, want de kans is groot dat ik dat ben. En dan kan jij aanstaande zaterdag naar PSV Sparta voor de Eredivisie. Hier is Kingdom

0: Cameron, Whitcomb en Kingdom of Fear op Glow FM. En de Studio 040 zitten nog gezamenlijk op de antenne, zoals dat heet, met PSV Live. Nou, het was een beetje zuur, die wedstrijd PSV Shakhtar 1-1. We hadden toch liever gezien dat we 3 punten pakken. Maar goed, een punt is een punt. Voor degene die het niet zuur is, tenminste misschien dat we het nog een beetje kunnen goedmaken. Dat geldt voor Tim, die heb ik op dit moment aan de telefoon. Goedenavond, Tim.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond, want jij had namelijk een appje gestuurd via de Glow FM-app. PSV en jouw naam. Klopt. En jij zou heel graag naar die wedstrijd willen aanstaande zondag. PSV Sparta.
1: Ja.
0: 8 uur 's avonds.
1: Dat is ook wel heel sterk ingewikkeld.
0: Ja, eerst even het zuur van PSV Shakhtar. Hoe zuur is het?
1: Ja, het is toch wel heel erg zuur. Want ik had bij deze toch al verwacht dat we de 3 puntjes zouden kunnen pakken.
0: Nee, je bent niet de enige. Ik denk dat zo'n 35.000 mensen in het stadion dat ook dachten. En daar had ook een hoop. Dus,
1: dat had ik
0: ook. Ja, dit waren net zoals Erik Feij in zijn verslag ook zei. Dit zijn echt de wedstrijden waar je de punten kunt pakken. Maar goed, 1 puntje. Het is beter dan 0. Want met de rust had ik even zoveel. Maar goed. Beste Ties, als jij aanstaande zondag om 8 uur bij PSV Sparta zou kunnen zijn, wie ga je meenemen? Want je hebt niet 1 kaartje, maar 2 kaartjes als je zou winnen.
1: Ja, dan ga ik een vriend van mij meenemen die ook heel erg PSV-fan is.
0: En hoe heet die vriend?
1: Bart.
0: Bart. Bart en Tim samen naar PSV Sparta. Ties, weet je, het is mogelijk, want jullie gaan aanstaande zondag inderdaad naar die wedstrijd voor de Vriendenloterij Eredivisie PSV tegen Sparta. Jullie kunnen erbij zijn.
1: Dat is mooi, dankjewel.
0: Ja, en jouw Bart, jouw vriend heeft toevallig verscheiden met zijn achternaam?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, ik zie meerdere appjes binnenkomen ook van jullie twee. Nou, jullie hebben het goed gedaan, ja mannen. Jullie hebben appjes ingestuurd en jullie zijn er gewoon uitgepikt. En jullie gaan naar PSV Sparta voor de Eredivisie. Even een voorspellingje voor die wedstrijd.
1: 4-1.
0: 4-1 voor PSV.
1: Ja.
0: Ga ik vanuit. Ja. Nou ja, ik sluit me helemaal bij jou aan, bij deze voorspelling. Blijf nog even hangen, want ik heb zo meteen nog wat gegevens nodig. En dan ondertussen gaan wij door met de muziek. Heel veel plezier zondag, hè?
1: Ja, dankjewel.
0: En stuur een fotootje of zo. Blijf nog even hangen, hè? Blijf nog even hangen.
1: Ja.
0: Gaan wij afsluiten met Jonas Blue en Believe. Hier is Edge of Desire op Glow FM. En stuur

Desire. Glowfm, Studio 040. Ja, je hoorde net hoe makkelijk dat gaat. Net hadden we Tim aan de telefoon. Die had een app gestuurd naar de Glowfm-app. En ja, dat hij graag naar PSV zou willen. Voor nu, ja, de tickets zijn vergeven. Eens even kijken, wie ging er? Oh ja, Famke ging samen met haar broer. Ties gaat ze aanstaande zondag naar PSV Sparta. En Tim die neemt een van zijn beste matties mee, Bart. Zo makkelijk kan dat gaan. Wil jij er nou ook bij zijn bij een thuiswedstrijd van PSV? Dat kan op twee manieren. Hou de socials van de GlowFM goed in de gaten. Met name onze Instagram-account. Daar worden ook vaak aankondigingen gedaan. Dan kun je via Instagram kun je kaartjes winnen. En tijdens de wedstrijden PSV Live. Als het een wedstrijdverslag is, vlak voor een thuiswedstrijd van PSV, dan geven wij ook altijd in dat radioprogramma geven wij kaartjes weg. Nou, het was een enerverende Champions League avond, kan ik wel zeggen. 1-1 is het uiteindelijk geworden. PSV tegen Shakhtar Donetsk. Afbraakvoetbal van de tegenstanders noemde Erik het. Ja, daar kan ik het mee eens zijn. Antivoetbal. In ieder geval, ze hebben. Maar ook dat is voetbal. Ze hebben het voor elkaar gekregen om PSV dusdanig te dereguleren dat ze niet aan voetballen toekwamen. Dit is het einde van PSV Live voor deze donderdag, de 10e september 2026. We gaan zo meteen weer naar onze eigen programmering. De Studio 040 gaat weer naar de eigen muziek en GlowFM ook. Wat mij betreft heel erg bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 9 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog onbekend. Het ongeluk gebeurde in het oosten van Zwitserland. Volgens reisorganisatie OAT zaten er 48 Nederlandse passagiers in de bus. Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij in de berm ligt. Er zijn verschillende Zwitserse reddingsteams uitgerukt, waaronder helikopters. De bus was vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. Minister Van Wil wil dat Sierra Leone de drugscrimineel Bolloyos uitlevert. Dat heeft hij gezegd in een interview met Afrikaanse journalisten. Verslaggever Lune van der Meulen van Nieuwsuur bekeek dat interview.
3: Ja, dat ging er best wel hard aan toe. Van Wil ging er hard in en het was wel duidelijk. Hij zei, ja, ik ben nu 1,5 jaar bezig met jullie overheid om deze man uitgeleverd te krijgen. En er zit helemaal geen beweging in. Hij zei daarbij ook van, ja, als dit niet gaat lukken, dan ga ik dat op andere manieren proberen.
2: Sierra Leone houdt vol dat Jos L. daar niet verblijft. De Duitse klimaatactivist die deze week werd opgepakt na een klopjacht zou meer dan 150 sabotageacties hebben gepland. Onder de doelwitten zou ook een elektriciteitsstation in Doetinchem zijn. De man van 48 wordt verdacht van sabotage op energiecentrales, hoogspanningskabels en transformatorstations in Duitsland. Dan het weer, het is droog. Vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolking, later droger en af en toe zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 10 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog onbekend. De bus met 48 Nederlanders aan boord was op excursie vanuit Oostenrijk, zegt reisorganisatie ANVR.
3: Tijdens zo'n bus-excursiereis gaan ze dan nagenoeg elke dag een andere plek bezoeken. En vandaag was dat Zwitserland. En die bus heeft een zwaar ongeluk gehad.
2: Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij ligt in de berm. Het is onduidelijk of de bus het enige betrokken voertuig was bij het ongeluk. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer wordt geïnvesteerd in het overvolle elektriciteitsnet. De Duitse klimaatactivist die deze week werd opgepakt na een klopjacht plande meer dan 150 sabotageacties. Er is een notitieboekje gevonden waarin de verdachte van 48 de doelwit had opgeschreven. Ook een elektriciteitsstation in Doetinchem stond op die lijst. De man wordt verdacht van sabotageacties op energiecentrales, hoogspanningskabels en transformatorstations in Duitsland. Hij heeft verklaard dat hij tegen fossiele brandstoffen is. PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. Het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er wordt een spoedreparatie uitgevoerd op de A16 vanuit Rotterdam naar de Belgische grens op knooppunt Galder. Daar is maar één rij.

0: FM. In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 11 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is niet bekend. Het ongeluk gebeurde in het oosten van Zwitserland. Volgens reisorganisatie OWAT zijn er 48 Nederlandse passagiers zaten die in de bus. Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij in de berm ligt. Er zijn verschillende Zwitserse reddingsteams uitgerukt, waaronder helikopters. De bus was vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en was er maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet en die kosten worden doorberekend. Er komen voorlopig geen grote windturbines bij Ratum, vlak over de Duitse grens bij de gemeente Winterswijk. De Duitse ontwikkelaar ziet af van de bouw. Er zouden 4 windmolens komen met een hoogte van 250 meter. Bewoners van de Gelderse plaats verzetten zich al jaren tegen de komst van de windturbines en zijn daarom blij dat de plannen niet doorgaan. Ze vinden dat de windmolens niet passen in het landschap. En PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. Het weer vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 12 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. De passagiers waren met reisorganisatie OWAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Een Duitse ontwikkelaar ziet af van de bouw van 4 grote windmolens vlak over de grens bij Ratum. Het bedrijf denkt geen toestemming te krijgen voor de bouw. Inwoners van de Gelderse plaats verzetten zich al jaren tegen de plannen, omdat ze de windturbines niet in het landschap vinden passen. PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. PSV kwam aan het eind van de eerste helft op achterstand, maar aan het begin van de tweede helft maakte Sergio Dest gelijk. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl. 1 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn, is er nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. De passagiers waren met reisorganisatie OWAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaat het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Onderzoekers hebben in Indonesië mogelijk het oudste bewijs gevonden van drugsgebruik door de mens. Op het eiland Sulawesi zijn skeletten onderzocht van 2 jagers-verzamelaars. De oudste leefde mogelijk 25.000 jaar geleden, de andere zo'n 7.000 jaar geleden. Op hun gebit zijn diepe groeven te zien die volgens de Australische onderzoekers zijn veroorzaakt door het zuigen op betelnoten. Dat zijn zaden van de betelpalm. Het zuigen op de noten geeft een stimulerend effect en gebeurt nog altijd in delen van Zuid- en Zuidoost-Azië. De onderzoekers denken dat het vooral ging om het pijnverzachtende effect. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon, en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.